0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier an Hosea all Felge seinen von, wo Gott Israel warnen hat, wen er sind und was der Resultat wird seinen von er sind. Trotzdem dort der Prophet Hosea prophezeien hat, wo Gott sein Gerecht wird bringen über Erd, hab wie gesehen dort sei Anhelden mit Aufgärter deinen in immer deiper und deiper in der Sinn ernennigen. Und das von der Programm, wo wir wieder seinen von Israel er sinnvolles Leben, und wir wollen noch seinen, dass wir von deren Tag auch in der Salzgelehr sind, von der Tür aus, aber wir wollen noch seinen, dass Jesus erst gekommen, uns von der Sündenschuld zu raden. Wir wollen noch weiter seinen, dort, wann wir da täuscht ohne, dass wir verlorene Sünder sind, und bekennen unsere Sünd, und nehmen Jesus an, als uns Rader in uns Heiland, dann ist das möglich, dass wir können von unserer Sklaverie von der Sünd loskommen. Du hast vielleicht, da war er angeschaut nur das Programm, und weißt du doch, dass du versklavt bist ohne Sinn, aber du weißt nicht, wo du kannst loskommen davon. Wenn das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich an, angeschaut zu bleiben nur das Programm, um zu sein, was die Bibel uns lehrt von, wo du auch kannst loskommen von deiner Sklaverie, von deiner Sinnenschuld, und ein ganz neues Leben haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Dort fährt mal, als wir taub werden, kämen wir bei den Sasterfarsch in dort vierte Kapitel an dem Prophet Hosea sein Burg. Von daher will wir dort Ewerit von dort vierte Kapitel besehnen. Die Sasterfarsch lest so: Mein Volk ist vernicht, will sie kein Erkenntnis haben. Will sie Erkenntnis aufgesagt ha ich jünd auch aufgesagt als Priester von mir. Will sie dort gesagt von jünd Gott verjete ha, wo ich, sogar ich, jüne Tchenge verjete. Will sie die Menschen in Hosea seine Tiet keine Erkenntnis hode, wurde sie vernicht so als wie all jesene ha. Erkenntnis und Weisheit kämpft, wenn Menschen nur Gott hartje und gehorsam sind, zu wat he von an verlangt. Die Furcht für dem Herr ist der Anfang von Erkenntnis. Menschen Weisheit kann an nicht rade oder Fried bringen. In 1. Korinther, das 1. Kapitel, der 18. bis 21. Vers, steht das geschrieben: Dann für den, die verloren gehen, ist dort Predje vom Tschritz eine Neuheit, aber für uns, die wie selig waren, ist dort eine Gotteskraft. Dann dort steht geschrieben: Ich war die Weise, ihre Weisheit vernichte, und die Verstände, er Verstand, und sie sagte: Wo ist der kluge Mann? Wo ist die Schriftgelehrte? Wo ist die in dieser Zeit streitet? Haft Gott nicht die Welt ihre Weisheit zur Narrheit gemacht? Willst die Welt in ihre Weisheit Gott in seine Weisheit nicht kennt, gefällt Gott dort derich Predje, wo die Welt dacht eine Dummheit wie, den zu raten, die lebte. Menschen dachten, dass sie können tun, was sie tun wollen. Und wenn sie jetzt tun wollen, dann soll Gott damit zufrieden sein. Aber wenn sie sich von Gott sein Wort weichdrehen deide, dann wird Gott an vernichten. Gott hat an durch die Propheten weiterlote, was er von an verlangt. Will sie nicht nur Gott sein Wort horchte, hat sie keine Erkenntnis. Und will sie nicht Erkenntnis horde, können sie nicht von der Vernichtung weichkommen. So ist dort auch an unserer Zeit. Erkenntnis von dort kommt von Gott sein Wort, dass er uns gejeft hat. Die Bibel sagt, dass dort bloß ein Weg ist, wo Menschen können selig werden, und dort ist durch den Glauben an dem Herr Jesus. Die Bibel sagt auch, dass der einzige Weg, wo wir in Heiliget leben können, ist, dass wir uns ganz zu dem Herr hangeben. Wenn wir von Gott sein Wort weich bleiben, dann können wir nicht den gewünscht in uns Leben haben. Nun der 7. bis 10. Vers. Als sie von mir deden, deden sie auch in ihre Sinn gegen mich zunehmen. Ich war ihre Herrlichkeit verschont am Tische. Sie fällen sich selbst ab mit der Sinn von mein Volk, und er verlange es für ihre Angerechtigkeit. Und dort wird so sein, so als dort Volk ist, so wird er auch mit den Priester sein. So war ich den für ihre Weg strafe, Ek word in vir ere woike trektole. En zij worden eten op een ekje nu gaven. Zij worden hoere die drieven op een ekje nemen. Wil zij afgeheerd haan om hem Herr God te harken. Dat is een grote verantwoordelijkheid tjenge in deze wereld en dan brengen. Jeder mens die in deze wereld geboren is, is een zender. Zo'n kind wordt in de zend opgebracht worden, oder in de Herr zien weich. Wils deze mensen, van denen de Herr hier redt, van God weich gegonnen werden, werden ze jetzt erdienen. Als ze ons ze tjenge in de wereld en dan brachten, wordt de zend ook vermeerd. Dat is in onze tijd ook krijgt zo. Wanneer een kind geboren is, is hij als een zender geboren. Hij heeft de zende natuur van zijn elderen gekregen. Wanneer zijn elderen niet naar God harken, dan wordt zijn kind in zindelijke weg geleid worden. De zende jegen God wordt vermeerd worden, maar wanneer zijn elderen naar God en zijn woord acht geven, dan worden ze zijn kind en de Heer zijn vorige leider kennen. Ze worden hem met God zijn woord bekend maken. Dat wordt zijn kind erkentnis geven, zodat hij zich voor de Heer Jezus entsluiten kon. Dit is wat Timotheus zijn moeder en grootmoeder deden. Dit is wat we in 2 Timotheus 3, 14 tot 17 lezen. Paulus zegt dit tot Timotheus, Ober du, blijf bij dat wat du geleerd hast, en aanvallen even zegt best, wilst du weten van wem du dat geleerd hast, en dat du van kind af met de heilige schrift best bekend je was, dat die wijsheid voor zeligheid geven kan, durch den Glauben an Christus Jesus. Alle Schrift is van God gegeven, en is nutzbaar om beleren, dat aanreichte te bewijzen, om terechtwijzen, en om ongerechte en gerechtigheid, zodat de Gottesmens kan volkomen worden, te alle goede werken redgemaakt. En ieder mens, kind oder abgewassene, die weet dat hij een zinder is, kan zelig worden durch den Glauben en dem Herr Jesus, wanneer hij ook niet zo opgebracht is. Erkenntnis van God zijn woord kan een mens weten laten hoe hij oder zij van de zind loskomen kan. Deze mensen in Hosea zijn tijd hadden zich tot afgodsdienst aangegeven. Ze werden niet gehoorzaam gewaast tot God. Deze vers vertalen ons hoe God de mensen er de heerlijkheid te schoon brengen wordt. Wat weer de heerlijkheid dat deze mensen hadden? Na ere heerlijkheid weer met God verbonden. Als dat volk Israël van Egypte eruit gebracht wordt, ziet God dat hij wordt in de wolk zinnen en dat weer de heerlijkheid van zijn jegen wordt. Als de aandacht zelf opgesteld wordt, weer zijn heerlijkheid in de allerheiligste stof tussen de cherubim en gesteld. Als de tempel gebouwd wordt, wie zijn heerlijkheid als een wolk te zijn, als hij dat in je wet houden. Verdem dat de tempel vernicht wordt, had God al zijn heerlijkheid van tempel weggenomen. Dat is voor ons in Hezekiel zijn boek beschreven. De Israël-nation era heerlijkheid weer met God verbonden, dat weer in den tempel en de opverschappen boord en ook dat het leven dat deze mensen leven zullen. Ober, als ze van God weggingen, en ze zich nu afjetten dreiden, dan verloren ze ook de heerlijkheid. De heerlijkheid hadden ze verschoond, vertuscht. God had zijn zegen van aantrek gehouden en wordt aan en zijn oordeel en inbrengen. Daar zijn mensen nu die leven en er zin blijven willen als dat ze wel zelig gemaakt worden. Maar daar zijn ook veel anderen die van er zin loskomen willen. Maar ze weten niet hoe dat kan gedaan worden. We moeten den God zijn woord geven, zodat ze hier kennen dat er rood is in Christus. Zo'n rood is in dat evangelium gevangen, en dat evangelium redt van de Heer Jezus, die de zind betoeld heeft en voor ons gestorven is, en dat hij een levende heiland is. De Israëlieten zullen andere mensen weten laten dat er bloos één God in hemel is, die alles gemaakt heeft. Dat weer ere heerlijkheid. Ober in de stad dat ze daar blijven, draaiden ze zich van God weg. Dat weer ere schand. Wanneer mensen van God weg draaien, dan brengt dat allerhand bezit in er leven en in. Philippe 3, 17 bet 19, zeigt dit, Brede, sluit je met den toop de mi en er wandelt om verbeeld nemen. Wil zo als ik je fucking je zeigt ha, een nu waarde met tronen zij, vele wandelen zo als de fiend zijn, je in Christus in triets. Ober den er eng is verdomnis, er buk is er gut, doen ze zich stalt met dat waar met ze zich schemen zullen, en denken bloos aan dat wat te deze welt je heert. Wanneer mensen zich met ere zin pochen, dan zijn ze al weet wat je gonen van hem her. Ober daar is ook hoop niet verzonnen. Dan Rema 5, 20 en 21 zegt, ober dat je zaads tjeem dat die zin mocht kraftig worden, ober woer die zin kraftig wordt, daar weer de genood nog veel kraftiger. Dat zo als de zin dicht in dood harscht, groot zo de genood mocht harschen, dicht de gerechtigheid tot dat eeuwig leven, dat Jezus Christus ons Heer. Zo'n radung moeten mensen aannemen, wanneer ze even de zin den je wenst, willen hebben. Wanneer mensen tot Hosea zijn tijd God zijn woord verschmieten deden, ziet God dat hij antwoord ons niet leidt. Hij wordt aan strofen en aan verere woorden terugtolen. We weten van de geschichte in de Bijbel dat zo'n tijd eerst voor de tienstormen kwam als hij naar een vreemd land als gevangene genomen worden. Dan kwam dat ook voor de twee stormen. Even wem doof zijn en nog komen kwam niks weer geweest. Dat we zo bij 140 jaar later. En aan zijn tijd heeft God gezegd dat zo'n die dem Heer Jezus afzeien worden en dat je recht gebracht worden. Johannes 3, 36 zegt, wer aan den Zin geleeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den Zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, overblijft onder God zijn ogen. God is heilig en hij kan de Zin niet verdragen. Zo als dat in jene tijd weer, zo is dat ook in deze tijd. God heeft een waag gemaakt, derg woont mensen van zind en dat oordeel kunnen geraad worden. Zonen die dat niet aannemen, worden en dat je recht gebracht worden. Mensen geloven dat de zind aan vrede brengt en dat het schijn geeft. En deze vader zegt God dat ze worden eten, maar ze worden niet tevreden gesteld worden. Ze worden hurerie drieven, maar ze worden niet vermeerd worden. Irgend en vergenieren dat mensen van de zind vielleicht ervoren, wordt aan niemals tevredenstalen kennen. Zin wordt een mens doorhaan leiden waar hij niet wil zijn, en aan dieper vieren als hij jemals gedacht had. Wanneer mensen een zin aanhouden willen, dan wordt God den te zond even geven. Dus dat is wat ze willen. Zond wordt een mens schließlich in de haal en dan vieren. En mijn vriend, is dat wat u wist? Wanneer niet, dan draai die naar God aan en weich van die zin. De radung van de zin en de haal kan bloos tegen de Heer Jezus passeren.

Nu de 11e met 14e vers. Hoererie, wien, en nie wien, nemen den verstand weich. Mijn volk vraagt rood van ere heldne jetter, en dem heiksmeester zine stang, brengt aan no recht, dan een hoererie jest haft aan verleid, en zij zijn zo als ne hoerje was, jegen God. Zij brengen ere apfel op de spetsen van de boy, en brennen zij te roek op de leerje boy, onder de eke, de papelbeam, en reister. Wils en den schouten is dat zo schijn, doorwegen zijn jene dachte hoeren, en de bruut is een eierbreker. Ik word de dacht en ik strofe de hoererie drieven, en ook niet de bruut die de eierbreker deed, dan de mannen zelfs gonnen met de hoeren met, en brengen appen toop met de tempel hoeren, also zijn die mensen ohne verstand vernicht. Dat is niet te verstaan hoe mensen die een verstand hebben, denken worden dat een stek hout of steen aan helpen kan. Doch worden zo'n mensen een apfel brengen naar zo'n biet hout of steen en door zeter roek brennen. Wat werkelijk zo is, is dat de dievel den verstand die ze gemaakt heeft, zodat ze leeges geleven worden. Dat is wat Paulus in 2 Korinther 4, 3 en 4 vers zegt. Ober wann ans Evangelium verstorken is, is dat verstorken en den die verloren zijn, en wem de God over deze wereld ere gedanken heeft blind gemaakt, dat niet met eenmaal dat klaret licht van Evangelium van Christus in de Heiligheid, die een afbeeld is van God, en aan een nen schienen zal. Daar zijn nu nog zonen die halt en steenen aanbidden. Ze hadden zo uitgesneden als aan dat geveld. Zonen bieden steenen halt, kennen geen mens en zijn trubbel helpen, oder rood geven. Ober zo'n aandacht leidt de mensen dieper en de zin en afgodsdiensten nennen. We hebben vielleicht niet bieter steen oder halt, die wie aanbeden, ober is er iemand wat anderen en ons leven, dat voor ons meer wird haft als God? Zo'n wat wie meer als God achter, kan voor ons een afgod zijn. Dat kan onze arbeid zijn, oder geld, oder vergnügen, oder wat anderet. We hebben gezien dat we zullen de Heer met ons ganse hart, verstand en ziel lief hebben. De Heer wordt ons door met zijn heilige geest helpen. We moeten hier een wichtige zaak behouden. Mensen worden niet gerecht worden of naar de hel geschikt worden, wil ze gewisse zinden gedaan hebben, zoals hoererie of de moord. Mensen worden hem gerecht komen, wil ze de Heer Jezus afgezegd hebben. Wanneer ze niet van de Heer Jezus geheerd hebben, dan heeft God aan genoeg op een boer gemaakt en wat hij erschaft heeft en wat een mens en zijn gewissen weet. Wanneer ze dat als van God aangenomen houden, dan wordt God aan wieder en dat licht in hen geleid hebben. Dit is wat we in Rijmer 1, 20 bij 21 lezen. Dan die dingen die niet te zijn zijn, namelijk God zijn eeuwige kracht en Godheid, zijn toch goed te verstaan door wat hij erschaffen heeft, zodat zij ohne entschuldigung zijn. Wils als zij God kenden, deden zij hem niet verheerlijken als God, waren hem ook niet dankbaar, worden stolt en er je danken, en er horten je danken worden en het diensternis en en je viert. Mijn vriend, alle zin kan verjeefd worden. Ober, wanneer mensen van God weichkonen en zeer raden der Jezus Christus verschmieten, dan is dat geen andere rood. De haal is dat eng van een godloze en angelevend leven. De hemel is dat eng van een leven waar Jezus, als de Heer en Rade, woont. Hoe is dat met die? Bist u betjeerd? Nu Hosea 4, 15 bij 19 vers. Wanneer du, Israël, ook een hoer best, lot niet Juda schuldig gesproken worden.

zijn Ephraim, wils God heeft mij aan dat land van mijn elend vruchtbaar gemaakt. Jozef had twee zins en dat Egypte land verdiem dat de zware tijden komen. Ephraim zijn namen meent vruchtbaarnis. Hij werd de tweede zin, maar als Jacob zijn zegen op de jonge Sjef, leed hij zijn rechterhand op Ephraim zijn kap. Doordat trak hij de jongste zin voor de oudste. Ephraim zijn nakomen weer een wit wachtje gaan van waar hij ver voor de Jozef via. Jozef wie een man dem zijn toevertrouwen en God weer. Wanneer Ephraim zijn namen ook vruchtbaarnis verstaalt, doch werden ze niet aan Gottes vrucht zeer vruchtbaar. Wanneer we ons nadenken aan hoe veel God voor zijn valtje donen had, dan is dat zwarte leven dat ze zo wit van God waartje gaan weeren. Maar zo'n passiert niet met een mol. Dat is een kleine schred weg van God, dan nog een kleine schred enzovoort. Wat een mens weet af van zijn ziel is. Israël dacht ze kunnen er afjetten dienen en ook de Heer met er afverstenen. Ze brachten een apfel, maar dat hoort weer niet met de Heer verbonden. God wil ze niet aannemen. Een Christ kan niet één voet aan de Heer zijn weg hebben en de andere voet aan de wereld hebben. De Heer Jezus zei dit in Matthäus 6,24. China kan twee haren dienen. Hij wordt hem een hosse en de andere leef haar, of hij wordt zich aan een holen en de andere verachten. Je kan niet God en de mammon dienen. En dit stemt met wat Paulus in Galater 1, de tiende vers, geschreven heeft. Proef ik nu mensen of God te bereden, of verzeek ik mensen tot je falen? Wanneer ik mensen tot je falen leef, word ik niet God ziens geloof zijn. De radung is niet bloos een inrichting, die ik woont wie uit de haal blijven kennen en om hemel gaan van wie sterven. De radung is een nieuw leven. Zeg maar, dat fangt aan met de nieuwe geboorte. Wanneer we den geloven, dem Heer Jezus als heiland aannemen, dan geeft hij ons een nieuw leven, eeuwig leven. Dat ändert alles in ons leven. Wat we doen en wat we zeggen, dat ändert hoe we dag voor dag leven. En als steht dat we verzelfst in de zin leven, leven we dan voor de Heer. We zijn niet bloos dicht in geloven zelig gemaakt, we leven dicht in geloven. Zo wordt ons dat ook in Galater 2, 20. vers beschreven. Ik zie met Christus getriezigd, nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft, en heeft zichzelf voor mij aan je geeft. Wanneer we zeggen dat we Christus je heren, dan zal ons leven dat ook bewijzen dat we God zijn kinderen zijn. Mijn vriend, wanneer u nog in die zin vast je bungen best, dan hoor ik nu wat de Heer Jezus in Matthäus 11, 28 tot die zegt. Komt nu mee alle die je zwaar arbeiden en beloden zijn, ik wil je ruw geven. Je hebt hem Heer Jezus die zinde. Hij wordt die vergeven, wils hij haft, die alle betoelt. Hij wordt die nie maken, hij wordt die vrij maken, en wordt die zinne gerechtigheid geven. Nu mocht hem Heer zien zeggen op jun alle zinnen.

Want je gezien voor een, oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou den selvigen Radiosender, wo je noch horchen.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje program Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

0: Soviet met onze geschichte van deel. Hoort nächste week verder op datzelfde sufferblot en op datzelfde tijd. De plotdicha Eva Zata is om Jarakob uit Ottawa, Canada, de zich bij zijn arbeid de eco brennant. Vandaag vertel ik weer met Henry Bruin. Veeweg vertelt wie al van waar God arm num centrum geroopt had in de tijd wat hij doet in de Bibelschule weer in Steenreich, Mexico. Hij had met nacht een bund met God gemerkt, dat hij wird jo zijn, wenn God arm wohan weis. En zo kwam dat raam dat hij plant in Mexico te blijven in dem centrum te helpen. Als we Veeweg abhielden, red hij geroet van waar hij even diesen plant gebet had en even nu gedacht had, wat hij toejuif in Mürksigreuth im Zentrum te schaffen.
1: Ik wist correct, Donald, wat ik zal doen. Du wir, zoals ik zei, du wir kein mal beten voor. Ik hoor al lang in je gebed. Nu wil je bloos einfach, yeah. Entweder ik wil jou zijn, of ik wil nee zijn.
0: So, dat is correct wat je dan gedaan hast. Du hast was einmal teruggekomen. En dan trek je naar Mexico en dan wist je bij het centrum voor 3 jaar.
1: Ja, zo ja, ik deed dan 2 maanden waar ik dan hier aan kwam. Ik deed schoffen zijn wat schuld wat ik hier zo had, verzekering af te doen. Ja. Zo goed als ik kon. En dan 2 maanden later, dan voer ik 3 naar Mexico en dan voer ik aan. En dan even die weer dat, dus de eeuwige poort is de 7 maanden bij de Bibelschool waar ik deed aanvang.
0: Mm-hmm.
1: En dan deed ik waar naar de Bibelschool.
0: Oké.
1: Okay. 3 maanden. En dan nu de 3 maanden bij de Bibelschool, dat ik waren 2 maanden hier zo naar Canada aankomen, dat ik hier zo schoffen.
0: Right.
1: En best geld verdien. En dan dat ik waren 7 maanden bij het centrum schoffen. En dan Bibelschool. En zo ging het dan aan 3.
0: Oké. Okay. En dat geld wat je dan in 2 maanden verdient, dat bedoelt de school? Of als de centrum, wat van een toelang hast je bij het centrum gehad?
1: Ik doe weer een kleine loon wat is er weer. Zo in het centrum, ik doe ook woon dag en nacht. Dus bij het centrum dat we dus weer dan de stoel verrekt houden. Zodat we mijn leven eenvoudig ik weer doe. En dan s'mars, ik werk dan op en dan dat ik met al die mensen wat de band weer, dat ik met een top eten, dus een drie loeten. En ik van deze stoven, dat we alle top vreselijk hier en ook de buiten, en dan merk top aan, en dan en nu merk ik met een top zijn, en dan waren onkels aan, en zo weer.
0: wat werd je opgehoofd door als die arbeid, wat je door was met de mensen, of wat zou je met de mensen? Ik weet dat je hast met de je eten en zo weer, en met de je woont, maar dat wordt nog meer absicht je hoort aan als
1: plus eten.
0: Spazier,
1: ja. Ja. Ha, bloß eten, no, dat is all. Ja, so, dat fung on dollar bloß, du so ram sein, en hopen met de ordnungen einzige dinge. Dus ik zei, de menschen rütluden van der stuven, wo net fehlt, de menschen hopen met wat ammer de band fehlt, uitfähig irgendwo,
0: frühen
1: oder einzige dinge, nach moor, wo net fehlt, das perl net irgendwo tieven, met so ne dinge hopen.
0: Ja.
1: Zodat we dan een paar maanden worden gestort, we bloos doen zo met alles met me en met schoffen en houten, waar mensen worden aangebracht.
0: Met een chan leren, alles wat dat te duiden.
1: Ja, waar mensen dan worden aangebracht, dat ze de band blijven, en hem eerst doen zo de naam brengen, wat allemaal eerst veelt, niet? Dat ze de band zijn. En zo, er zijn een deel verschiedenheden, en dan ook, dan nu een paar maanden, dan vang ik ook aan klossen de band op te geven.
0: Oh, dat is te onrechten als leraar?
1: Ja, dan deed ik ook aan van klossen te geven voor eerst bibeltimers en zo wat. En nu kan ik dan ook dat leren. Mijn leraar, ik denk, dat moet zijn.
0: Ja, zo, houdst u in de Bibelschule dan al voor dich? Ik denk, die wirst nog tussen en in de Bibelschule in Steinreich. Wist u dan al dat u was leraar zijn? Wist mij, ik heb zoveel dat als een goed wat u haast. En ja. Ob er echt im Zentrum hast du dat uitgeäuft, oder wat?
1: No, I mean, du hast leren. Ik had niemals gedacht dat ik wilde leraar zijn. Ik deed het bloß, aber. Sogar. Voor ik naar Mexico kwam, ik deed een Bibelstund aanleiden, waar ik deed aanleiden. De Bibelstund had ik actually, dat had ik angefangen, voor ik een Christ weer.
0: Bibelstund hadden alle die aan Jezus geloofd.
1: Ja, dat hield zich, nou, zie, dat weer in een jaar, waar ik zacht zei.
0: Okay.
1: Dus ik had me als 23 jaar oud, had ik me bekeerd. Maar voor een jaar verder, dat weer een grote zegen. Ik leeg dan even dem ook te horchen, dus wanneer ik dan weer de kerk weer, wat de prediger wil zijn. Me interessiert het zijn, niet? En ik wil zijn, wat de waarheid weer. En ik zacht en zacht. En even dem weer het meest zo is, ik wil vielleicht een Christ zijn, wil einer zijn. Mm-hmm. Dus ik wil einer zijn. En ook ik weet niet ganz, niet? Ja,
0: maar God heeft je getrokken, hij heeft je gewezen en langzaam nuder gebracht.
1: Krijg, ja. En ook weer dan even dem zo, ik hoor, dat een jaar verder me bekeerd hoor, te midden vrienden en familie, je redt, is toch niet goed fijn zijn, vielleicht mal een Bibel stehen haben en taub komen en de Bibel studieren, nicht? Wees mm-hmm. du weer meerdere personen, met wie met eerst aan die taub drinken en parties en zo'n dingen doen. En dan vinden wir über dem ook bekeerd, ver ik wie, nicht?
0: Okay.
1: En nu kom ik dan naar de kerk, nicht? En ik merk met, en ik zeg, hier zit een deel van zo'n menschen. Wat ik eerst aan met taub wie, nicht? Op en nu dan zijn in de kerk. En ik vroeg meerdere personen über dem, wegen der Bibel steht nicht und vielleicht bloß taub kommen, was dort nicht wird scheinen sein. Ihr schon mal nicht, wir taub partying und nie, vielleicht können wir taub kommen.
0: Mit Wort gesondert.
1: Ja, yeah, Gott sein Wort lehren. Und alle Menschen dachten, dass wir ein guter Ding, würden eine gute Idee sein. Und Opa, ich fand keinem, der würde, der will uns für eine Bibel stehen unterladen.
0: Und hast du bloß selbst mal Wort angefangen?
1: Ja, yeah, dass wir dann in der 2008 dann, glaube ich, sein. Am Anfangsjahr dann, über dem, habe ich die Entscheidung gemerkt, habe ich mit einer Person geredet. En dacht ze, weet je wat, ik wil een aanleiding geven. Ik wil hier zo. Ik kan dus, maar dan wil ik maar gaan en zo.
0: Maar ik denk, dat is zo, wanneer een eerst met wordt aanleiden of proeven dat top te creëren. En besonders wanneer een dan de nächste proef wordt te zijn, wordt dat kunnen zijn, dan leert een zelfs veel meer. En een maat dat wil de mensen overachten op een.
1: Ja.
0: En dan leert een de bijwels, een wel niet bloos veel zijn.
1: Ja.
0: En willst du dort interessiert haben, denke ich, dort es kracht, wo dort vielleicht wird sein sein, dort einer dort mal prüft, und wenn andere dort nicht tun, dann muss selbst mal ütfing, wot mat ich hier lernen, wot will wir hier lernen, wot will Gott ans hier wiesen.
1: Ja, ich will sagen, ihr drehen für dort, und so ich wurde an der Bibelstelle angefangen, und mehrere von denen, die kamen, und wir haben und freitags aus, und ich sage, schein, aber ich glaube, die erste Mal, wo wir in Topi kommen, ich wurde vielleicht, ich glaube, dass wir zwei Versionen, wo ich heute gefangen ist, und da wir mich abfallen, und von dieser Version wo ich reden, nicht?
0: Yeah.
1: Und dann hole ich ein Bibeltime über dort.
0: Yeah.
1: Und so was dort Sachen ist. Aber ich glaube, dort wurde bei dir gebracht, dort ich mich heute bekehrt, weil ich wohl das Wort hätte, und ich wie ein bisschen so, dort einzige Menschen würden vielleicht so haben gedacht, na, ich will ein Christ, und dort wir vielleicht so, na ja, ich will einen sein, aber ich weiß eigentlich irgendwo erst noch, Arich.
0: Mm-hmm. Hat sie noch nicht angegeben?
1: Ja. Aber dass wir Maden im März, wo ich dann sein, ich war es, krieg dann. Und dann habe ich mir dort wie ein Sinn nach, wo ich mir dann mal ganz hingegeben habe. Und ich glaube, dass das dit heute auch geholfen hat, dich so zu bringen. Dass ich wie ernst in Gott sein würde. Mm-hmm. Ich will weiten, wo das sieht. Und du, der ich glaube, kann ich dort auch brücken.
0: Ja.
1: Yeah. Also, dass du kein, okay, Gott, nu hast du mal alles dient.
0: Ja.
1: Und alles ändert. Und dann dachte ich auch wieder, dass ich das ganze Jahr in Deutschland Studiumsläden, nicht?
0: Ja.
1: Und dort hat mich und so.
0: So dann, als du bei Mexiko kennst, dann wir schon gut angeäuft, dann hast du auch noch wieder gedreht.
1: Ja, weil hier und du dann, als ich hieß und nach wir dann, wart mir auch aufverhaft auch gefragt, dass ich würde irgendwo anleiden. Und dann wieder eben dem auch krank so in Mexiko, als ich dann durch so Hand kam, ich dachte niemals an Lehrer sein, ich dachte niemals an ein Lehrer sein, auf irgendein Weg. Das passiert bloß immer so, spät sich so. Ich sag niemals in so eine Dinge. Und dann sag ich in Mexiko, wie ja, dann beim Zentrum schaffen. Und dann, okay, für den und ich kann ein Kloß inbringen. Na ja, dann wollen wir mal versiegen, dann wollen wir mal sagen,
0: dass du was schaffst.
1: Und dann,

Die kan mij mol. Die zal moed doorblijven. De spluitman. Kijft Lucas. Psst, nu reed het mol touw. Nu beruid die dag mol. En zei mij eerst mol wat hier werkelijk los is. Mat je dan ständig zo haastlich strijden? Tjit mol mama, die heeft mij hier gekraus. En je klant heeft dat mij ook nog. Ik wil tjan mol Maya am zijn. Hij zal ruig mijn voorraad handvallen. Dan weiter deit. De Mutter trok Lucas energisch an sich nauna. Hasch mal, so wat, weil ich von dir nie war da here. Hast du mich gut verstohne? Keine Söhne weht, er war dein Bruder, in noch zu dem, dass du an was schlechtet wünscht. Hast du mich verstohne, Lucas? Du weißt doch, was der Herr Jesus an sie sagt haft. Wie Seele sogar an sie Fiend jeren habe, in der Jansje seine, die Schlechte ansend. In Willi, es doch nicht mal dein Fiend, sondern dein Bruder. Ik wil dat du over deze weet nu denkje deist. En zo wil ik voor deze weet ook dien fopje jel strikje. Lucas kwam de troone. Dat weet werkelijk nu te veel. Schließlich wie Willi aan allem schuld, aan dem ganzen strijd. Krijgt wolle wat er jens zei. Aus dat telefoon klingere duidt.

0: maar 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, bald und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Peter John Wheeler. Dit programma wordt mij gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesteljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma vandaag. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk aan het programma wat de tipje stelt wordt van de Stem Radio en Scripture Beliefs. Met mij aan dit programma is mijn vriend Tina Redekop. En wie zijn hier te vertalen van bevredigd leven? Zijn voor het nergens stoot je bij de tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner. En wel behouden van wat we leren kunnen van wel een goed en bevredigd leven te hebben. Veelmaal, Tina, in ons programma, dan reden we van wat je zin er is, van wie we onze dingen doorschrijven, onze aannoem en wat we al verbruiken. Maar we hebben het niet voor gemerkt, de vertaald we zo.
2: Ik wil gleich een beetje metdelen van de vrijheid wat dat me geven deed. Want wanneer ik weet dat ik zo en zo veel geld heb om aan eten verbruiken, dan geeft me dat een vrijheid om te weten dat ik heb geld om eten te kopen en dit is wel veel durf je bestemd is, dan brug ik me niet verwachten dat die niet wat genoeg zijn.
1: Anders gezegd, dan wanneer we op maanden maand zijn en we krijgen eenmaal de maand betaald, we zijn maanden maand en we zijn dat overal hebben we al niet zo veel geld. Maar je weet dat, dat deze, wat immer dat samen dan is, deze zijn geld, die is dan te zien gezegd en die is versessen is te brugen als te eten geven. Zodan voor eten wat die genoeg zijn.
2: Ja, dat ja veel vrede.
1: Bij mensen horen vielleicht in de dritten zijn ze, nou ja, wie weten we hoeveel we brokken? Welke hebben we dat dan doen?
2: Wat we deden is aan stoel zaten en van stootje bloos handschrijven voor een paar maand wat we verbroken doen, hoe het geld werkelijk handgink en dat jij van zijn gedei hoeveel ons voor veel.
1: En ze dan, dat we niet dat we bloos blinges uren aangingen en zeggen, oh, waar we deze dollar mannen voor eten hadden, waar we zoveel voor brandstoffen fertig. We deden eerst maar voor een paar maanden opmerkzaam zijn, jeder dollar wat we verbruikten, schreven we op. En dat is een opgave.
2: Ja, en dat nu komt als niet leicht, dat brugt in wel, en zo goed als we dat al bestemd hadden, hoeveel geld ons wordt veilen, dat deed niet allemaal krijgse start als we dachten we
1: würden. Moest dan wel de nummers aanstellen?
2: Ja, we moesten wel eens zijn en bieden geven hoe dat neidje wordt veilen.
1: Nu hebben we het al voor een half jaar bestendig gedaan en we moeten nog allemaal dingen aanstellen. Meestal krijg alle mannen, maar we hier zijn best en doen best aanstellen. Dat is niet zo te zijn in steun geschreven, want we hebben op aanvangsmonden gaan hij geschreven hoe we ons geld gaan doen.
2: Wens veelmaal zegt u al dat de punt is dat we een verhältnis die we hebben. Dat is het grootste.
1: En wanneer we deze verhältnis hebben, dat kan we deze dingen ook aanstellen. En over de ding is, we moeten daarna immer zeggen merken, dat de geld moet bestemd voor wat ons dat werkelijk veel leidt, eier als we een verbruiken om wat we willen. We kunnen niet voor een koop kopen, want we niet geld gaan te koop kopen. We moeten zeggen merken dat er genoeg geld is om eten en om dat wat we brukken, einfach te leven.
2: En durch de verhältnis kunnen we ons vereinigen, om waar de anderen fehlt en wat we abgeschreven hebben.
1: En dan komen we weer naar den Punkt, dat we een verhältnis tussen ons en de vruchten van ons, dat we weten allebei, wie het geld heeft, wie het geld bestemd is, en dan worden we vrij van de vrucht oder van den Kampf, wat de tussen morgen früh is. En dat is de Punkt van dit dan. Aber wie den Fehler ook, dat we wollen von der Trick kommen, wo wir ein bisschen kicken, nur wat de Bibel sagt van geld.
2: Dus werkelijk en dat wat de Bibel zegt van geld, over wie waren van de bloos drie vrouwen proberen te beantwoorden.
1: Wanneer we de mensen kijken doen, dan maakt het zeer hostig dat eenje han een deel, eenje han weinig. Eenje mensen dan wie arm, eenje mensen dan wie rijk. En dan zijn het vast nog al de andere. En die wordt gezegd, die han wo een madelgrond. Die zijn niet rijk, die zijn niet arm, die zijn het vast. Aber als wir ein Teil haben, oder als wir wenig haben, oder als wir dazwischen kommen, wir müssen danach bei dir kommen, dass wir diese eine Frage beantworten dürfen. Und das ist das wirklich meint, was ich hier habe. In der Bibel hat hier was zu sein.
2: Psalm 24, Vers 1 sagt, der ihr als den Herrn sehne, und auch alles, was du bannen hast, der Welt und all die, was du boven wohnen.
1: Sondern alles, die hat Gott nur das noch. Weil wir haben das in der Regenmann, oder das ist ein Regenlied, und das ist ein Ormelied. Wo schafft es dann? Und in diesem Fall nur, dann gehört alles zu Gott.
2: Dat is natuurlijk, wenn wir Geld verdient haben, dat wir glauben, dat ons is. Aber die Dinge, wat wir ans Top geschafft haben, dat die ons gehören.
1: Aber das sind Falschworte, lesen, da sagt der das anders. In das nicht der eine Falschworte von reden wird.
2: 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 16, sag, Herr, ans Gott, das ganze Kapitel, was wir taubgebracht haben, um deinen Herrn nun ein Haus zu bauen, kommt aus deiner Hand, und du wirst gehört an alle die.
1: Sondern hier war er, sag ich, das dort, das gehört zu Gott. Das nicht meint, das nicht dient, das nicht das Rickelied, das nicht das Ormelied, oder das Mädelschnattelied, das alles Gott sind. Und so dann, wann wir denken und wo wir anwenden und wo wir dort verbrücken tun, dann mal wieder an denken, wie es dir hier zum ersten Fall. Wann wir dort nicht bloß weil andere verbrücken, dann mal wieder an denken, dass wir verbrücken nicht ans Geld, aber Gott sind.
2: So dann, wann ein paar Lied sich das kann, zum Verhältnis nehmen und sich das überleihen, dann haben die das erste Stopp genommen, zum das Trouble von Geld in das befriedete Leben fortnehmen.
1: So, wir wollen die dann erstmal eine Pause nehmen und dann kommen wir drei. Dann haben wir noch zwei Fragen, was wir wollen bekicken von der Bibel. Was lehrt die Bibel uns von Geld und besonders, was wir kicken im befriedeten Leben?

0: bestreit.
1: Tjenja vroegen, met zakken bestreit. Een plotische programma van Radio Segenswelle uit Duitsland. Mijn naam is Victor Zawadzje. En dit is een programma voor zich wie op die vragen in te gaan, wat je aan het tisch hebt.

Wat deed u wanneer u in een druk bent in je geestelijke leven? Besonders wanneer u in een druk bent om Jezus bekend en u weet wanneer u dat was doen, waar mensen over die lachen, over die spotten, vielleicht bent u in je voor voor je leven. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben dankbaar dat u vandaag harken is, dat u hier bent. We willen vandaag zijn, wo Petrus Jezus verleend het. Nicht einmal, nicht zweimal, aber dreimal. En waarom hij dit deed, en wat we daar kunnen leren in ons ene leven, ongeveer 2000 jaar later. So, wo immer du bist, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de Staten, Canada, Deutschland, wo immer älter oder jong du bist, vielleicht bist du in Hospital, in Altenheim, dankeschön für Hörchen. Ik wens die Gottes Segen. We zijn alle nog mal in een druk. En dan de vrouw is, waar we Jezus bekend? Waar we de waarheid zijn? Waar we proeven moedig zijn? Even ons geloven. En ik geloof, we kunnen alle zijn, we hebben gefeild. We hebben niet gedaan wat we zullen doen, verken. En wat deed God met ons leven dan? We zijn in de geschicht van Petrus, van deel, hij deed Jezus verleen, maar dat is niet de eng van zijn juistelijk het leven, van God zijn plan voor zijn leven. En lieve vriend, dat is een goede nodig voor ons. God heeft daarna een plan voor zijn leven. Stemmen.

Dank shine for a shine it light. Die harsie na de Eifengelische Boodschaft radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dank shine voor harken. Laatste week bekijk wie Jezus verd in Huwen Priester. Door wie een menschen wat hadden je leeuwen van Jezus, die hadden gezegd, hij had gezindigd op een heilige volkomen. En hij antwoordt niet deze dingen. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias als de zin Gottes en hij antwoordt met waarheid, broof, met moed. En in dit zei wie wel moedig en broof Jezus via. Dat heide wie de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, spijchen zij aan Jezus. De vangen Amon te schloon en kraak, während dit passiert, Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijg voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt er aan als no val je Jezus, daar waren tijden zijn, wo die was verzocht zijn, door een prüfung gaan, en die was dat niet merken. Die was zingen, die was die ene wellen in schaden over God zien wellen. Die was bloß denken aan die zelfs. Die was Jezus verleen in een weg en een andere weg. Wann die dit test, die zouten wat die proven te zijn dat die niet in Christ bas, oder dat God die niet kon brokken, en die bas nuscht wird. Aber wann die fallen test, God kon die ware abbeen, hij kon die ware trig na arm nemen, hij kon die ware brokken in zijn rek. Wie zijn de zie je schicht in Petrus in leven? Van die al, waar wie zijn wo Petrus Jezus verleen dat. Hij licht wen dat hij niet een jinger is. Nu dat meint niet dat Petrus niet Jezus leef had. Oder dat hij zijn erarung had verloren. Dat meint bloos Petrus had gevallen. Hij moest boos doen en Jezus wordt aan ware opbeen, vergeven en ware broken voor zijn rek. Er zijn veel dingen wat we kunnen leren van wo Petrus Jezus verleen dat. Op een ver wie dan gaan en wo Petrus Jezus verleen het, wil ik die denken helpen, dat Petrus wie zich zo zeggen, hij wordt niemals Jezus verleen. Terug in Markus kapitel 14, 29, Jezus had de jinge gezegd dat jeder een van hen wordt van hem wegraan. En dan zegt Petrus met zeggen het te Jezus, want jeder een wegraan en dat, ik woon niet. Petrus zegt te Jezus, Jezus, ik weet die best recht, meeste van de tijd. Du weißt meiste Zeit, was du von redst, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie. Du kannst vielleicht reich sein, wenn die andere Jünger, aber du bist auch reich wie mich. Ich werde dich nicht verloren. Petrus ist ein Beispiel von 1. Korinther 10, Vers 12, wo er sagt, wenn du denkst, du bist stark, du stehst, pass ab, dass du nicht fallen lässt. Petrus doch hat wir jässlich stärker als wir. Aber wenn der Druck abarm wir, sei wie wo, schwach, hei wir. So, von der auch, Petrus verlich Jesus in Markus 14, saß dich bei 72, fer wie in den Tag schnell gehen, wer wird tot beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm dien wird mit zu teilen. Ich bete dir jeder zu hören, wirst segnen. Vielleicht besonders dir, was vielleicht in Sinn sein gefallen und in Denken, der hat doch zu euch gemerkt, de hand hun een grote zin gedaan en de as niet vergeving, God kan het niet meer leven, die zijn vorig. Himmelsche Vader, help eend te ontdenken aan de geschicht van Petrus en waar hij deed, waar hij boos deed en waar Jezus aan waar hij terug nam en waar hij in een maagje waag brokken deed. Himmelsche Vader, zegen dien woord, help dat dien rik te bieden, ik wens dat die al die eer voor het kruis, ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. So, wenn wir uns tags lesen, Petrus verlicht, der Herr Jesus kennt, Markus 14, 66, bei 72, dort sagt, als Petrus einen im Tempel hafte, kam einer von den hohen Priestern seine Dienstmiales. Und als sie sagt, dass Petrus dort im Warmen stund, kick sie an von dich bei einem Seed. Du wirst auch mit den Jesus von Nazareth taub. Er aber verlucht dort und seht, er kann den nicht.

hon ten tweede moel. Dan val Petrus doppie, dat Jezus gezegd had, aie de hon tweemaal wat krijgen, was die dreimaal me verleeuwen hebben, dat du me kanst, en hij funk on te healen. Zo wiet ons tekst. Zo, met alles wat es passiert, wer wie zijn en een vars op eenmaal zijn, wo Petrus Jezus verleeuwen dat, en wat wie dat der kan leren. Vars 66, Petrus is in Tempelhof, en dan kempt einer van de hohe Priester zien in dein Smiales. So, wie zijn bij dit huis, wo Jezus haft vrouwen je antwoord als hij de Messias is. Die zijn Gottes, en nu grootsting die op am spielen en am verschlonen. En nu kempt Petrus in dis Hof naam. Dat is een grote Hof met wein gans rom dat Hof. Dat Hof lijkt feier je bieder op jeder aak, en as dan een opne steed in de mer, en Petrus as kraak op deze opne steed. En dit kraak voor de Romeinse soldaten, en de tempelwachter woorden zijn gewaast, wat hadden Jezus vastgenomen. Dat weer een kalde nacht, die wonder om een vier zijn. Maar waarom weer Petrus hier? Dit is een gefährliche steed voor Petrus te zijn. Hij staat, Romein 4, met soldaten, wie hadden Jezus vastgenomen, en die wel nog de jinger vastnemen. En Petrus heeft groots een van de hohe priesters in de oren afgesneden. Waarom is hij hier? Nee, de Bibel zegt ons dit niet over een paar gedanken. Ik geloof Petrus is hier wen hij heeft Jezus live. Hij wil zo dicht bij te arm zijn als meerlijk. Hij wil zijn wat passiert en wat moet passieren, hij heeft je bezorgd. In Lukas kapitel 22 vers 56, dat zegt in deinst njales zag arm in dat licht van dat vier en zij kan arm. Vers 67 van ons tag zegt es dit. En als zij zag dat Petrus door am Wormen stond, kijk zij arm van dich bij onen zed, du wirst ook met den Jezus van Nazareth toe. Deze njal de kan Jezus en nu leidt Petrus er bekend. Zij moet han gehoord van Jezus zijn leer, of vlieg zijn wonder je zijn, nu kan zij Petrus als een van zijn noofvallen, wenn hij je tot met Jezus je waast. Maar voor Petrus, hij moet zich han verviert. Hij wordt angst, zijn wat als vlieg stel je stoon. Hij dacht, hij had jeder einer hing am licht geviert. Maar nu kijkt jeder einer in de arm. Ook de soldaten, wat Jezus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet op Petrus rijdt weer voor dit. En dit verken wou die zoton schaft. Hij traft ons woer wo we dat niet erwarten, we denken dat kempt niet. En onge dit druk, wo de soldaten rond Petrus weeren, dat eerste wat hij ondenken kon weer Jezus verleer. Vers 68, hij ober verlucht dat en zeet, ik kan die niet en weet ook niet van wat du redst. Dan jink hij uit hem verhaft naar en doorab, krijg de hoon. Nu, Petrus is angst, hij heeft uzacht hem angst aan, en hij zegt niet de waarheid onge druk. Nu denkt aan laatste week, Jezus had moed, hij reed de waarheid, van am ne vreel wordt gevraagd, waar hij wist waar am een trouble naar en kreeg. Dert de Bibel, God merkt ons moed dat wie zal moedig in beroef zijn. Aber Gott weet ook, wie waren kämpfen han voor verschiedenste Ursachen. Wann Petrus hier nog fallen deed, hij leed nodig en was. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, Petrus wordt ware vrouwelijk gestalt en de Bibel zegt, als zij zagen, wo moutig Petrus en Johannes wären, en dat zij alle schulden gewöhnliche Menschen wären, wunderten zij zich even aan. Dan worden ze aan dat die weer met Jezus topje vast. Apostelgeschichte 4, Vers 13. So Petrus weer hier niet proef, remotig, aber hij leert dat. Nu, voor mij en die, van wie niet proef en motig zijn voor Jezus, is wie zon zijn je vast, ik wil die dit zijn, God heeft niet opgejeeft on die. Hij wil die helpen dat die dollar proef voor aanbaast, en hij wil die nog eine gelegenheid geven te moedig zijn voor arm. Vers 69 zegt ons de geschichte wie nog niet vorig. Dan zag arm de dienstmeel nog eenmaal in funk aan te zijn, die daar rondom stonden, dit

Ik begrijp alle toehierawaren tot dit programma en wens ook dat de Heer ons top zenen wordt. En de van derse tijd waar we geneigd zijn dat tijdelijke zo nu te streven, zal ons de betrachtung van der wiesen dat het andere dingen juist de wichtige im Leben zijn als dat geld dat vele zo hieren haben mochten. En mocht de Heer ook tot den Empfang van der Gnut geven en tot zenen merken.

Met dit sluit we het programma af en loden jullie aan ons waren toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondagsoevens klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwaren hierin.

je nu geeft. Al die 33 jaar onderwijs geweest. En dat evangelium verzocht mensen met te duilen. God heeft ons immer bewoord. Hij heeft ons immer gezegend. Immer genoeg geld gegeven. En dat wordt hij met die ook duinen. En dat wil hij met ons duinen. Als gemeinde Jezu. Niet als Mennonieten. Als gemeinde Jezu. Al de jaren wordt Jezus als persoonlijke heiland kennen. Wie zijn een familie? Wie zijn broeders en zusters? Wie doen het hoofd voor Jezus arbeiden? En hij wordt zijn schoop bewaren. Dat de leven niet wordt van bezien en komen ons nemen. Keinen. Hij wordt onze ganze groep ganz bewaren. Hij wordt zijn engel ram en stalen. Hij wordt ons bewaren. En hij wordt met ons, met de Heilige Geist, wordt hij ons in de hemel brengen. En meest voet waar we daar zijn. Leid wat toch ook, ja. Wel we Jezus duinen. Wel we aan den Tienel leven. Dankzij dat je hast teugehoogt. Wie wens je die en die familie Gottes zegen en een schönen Dag.

Wel wie nu taub het eerste Korinther kapitel 13, de vers 9-12 lezen. Hier zegt de Apostel Paulus, ons weite es anfall komme, en ons predie es anfall komme. Wann ober dat kämt wat fall komme es, dan es dat met dat anfall komme je wast. Als ik een kind wie, dan red en dacht en feilt ik als een kind. Als ik ober een man wart, geef ik ab wat kindisch wie. Nu kijk wie aan een muzijen spiegel, en fehlet blijft ons een rotsel. De tijd kämt, wo wie dat vollkommene Wort liegt in de Uhr kicke. Noch komm ich lang nicht dorthin, ja. Doch wann de Tiet erst hier is, dann wird mir alles klar worden. So klar, als Gott mir nu all tjane deed.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 200. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 200. We danken voor jullie beda voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en op Brood van het leven van de oude Zuid-Markus 10:51 wordt het gezegd. Jezus vroeg hem wat hij voor hem doen zal. De blinde man zei, Meester, ik wil zijnen kennen. Is dat niet een zeer interessante vrouw die Jezus den blinde man vroeg? Dat wie je ganz klar wat hij hebben wil Jezus voor hem doen zal. Jezus zegt ook dat hij blind weer. Entschieden wat hij dat gezien hebben. Jezus wil hebben dat hij zijn wens wordt persoonlijk uitspreken en in den weg öffentlich zijn nood toestaan. Dat weer dezelfde vrouw, die hij den kranke man besieden woorden in Bethesda vroeg. Hij vroeg hem, bist du geheilt zijn? Einer had dat mal ook kunnen zijn, dat zo'n vrouw aanneidig weer. Werkelijk weer die ober nicht aanneidig. In den Fall weer de man door al zo lang gewaast, dat hij zich door al tussig voelt. Wat Jezus met de vrouw wil, wie zijn verlangen geheilt te zijn, waren opwaken. De man zal een verlangen hebben gezond te zijn. Jezus vraagt van jou nog dezelfde vrouw. Wat wirst du hebben, dat ik voor die doen zal? Zoveel willen niet van hem. Zij leven jede dag, ohne dat ze een ändernis in haar leven hebben willen. Ze zijn zeer begeistert bij haar arbeid, aber willen werkelijk niet van Herrn. En hebben vielleicht ook nog niemals wat van hem wilt. Zij weten gar niet dat zij zoveel meer van hem hebben kunnen. Wanneer een der mensen naar de kerk komen vragen wordt, wat wirst du uit de aandacht kriegen? Wordt dat een je zeer aanmakelijk merken. Ze weten werkelijk gar niet wat ze daaruit kriegen willen. Met de tijd würden ze vielleicht zeggen dat ze willen ongespannt zijn. Wanneer du aan vragen wirst wat ze daarmee meinen, würde sie mal auf und dort erklären können. Sie leben an feldwörtlich nicht von Gott. Sie geben den Eindruck, dass wenn sie zu Kirche gehen, dann sie Gott in gefallen. Aber dort an wörtlich Wort von Gott fehlt, ist er noch niemals angekommen. Sogar wenn sie zu der Gebetsstunde fahren und dort mit anderen Taub beten, erwarten sie wörtlich, dass Gott ein Wort geben wird? So viele Dinge, die wir tun, sind bloß christliche Sitten. Wie donen wat we donen, wil ze wie leven dat het zo moet. Oder wie donen dat doorwein, wil ze andere mans dat donen. Ober dat verlangen God werkelijk zeken, is in ons nog niet opgewaakt. Stel die mal voor, dat een man om dokter voert, en als hij door een stoof neemt, vraagt de dokter aan, wat kan ik voor die donen? En de man dan antwoorden wordt, oh, nust, ik wil die bloß mal zijn. Wat je leeft, wil de dokter dochter zijn. Je leeft niet, hij wil zo wat als dit zijn. Nou, wanneer je niets van mij weet, dan verdedel mijn tijd niet. Mijn tijd is voor zonen die wat van mij willen. Du zegt, die vraagt bloß een dokter, wanneer die wat veelt. Dat zo. Maar wanneer kamst du naar God? We zullen dat klaar hebben als we wat van God willen en ook wat we van hem willen. Wat wirst du, dat hij van deel voor die deed? De Herr staat voor die van deel en vraagt, wat wirst du, dat ik voor die doen zal? Wat is die antwoord? Nicht? Oder wirst du, dat hij wat voor die doen wordt? Dan zei hem dat. Hij luurt naar die antwoord. Hij is reid die te houden.

0: Welkom, dit is ondag as van Deerwind Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is te menschen leiden, om Jezus Christus nu volgen. We hopen dit is ondag, wat je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God te zijn.
1: Wanneer we aan erwaken denken dan, en wanneer we terugkijken dan naar de tijden waar God geschaft heeft met zijn menschen, du hast niemand in de tijd van erwaken geworden, ohne dat menschen zich deemutigen dan. En God schaf nicht mank stolte Menschen. En dit is een thema, wo Eva akfall, dat er erst wörtlich wenig Personen, wat kern van dit thema reden, dat sei, dat ganz uit leven down, wat sei van reden down. So fallet mich van deo. Akfall mir dat nicht wird, dat ak van deemut reden down. Wir denken klimit van Moses, en wie hat de Forschen gelesen in 5. Mose, wo Moses da hei wir, de demütige Mensch, wat jemals hat geleefd. En ik voel me niet dat ik zo'n persoon zijn. Maar dit is een thema wat God mij op het gelegd heeft. En wanneer we ze kijken, wanneer we ze personen, wanneer we ze christen, van God zijn arbeid in ons zijn, we moeten ons demütigen. En ik wil van die dingen zijn, wat ons vielleicht een klein beetje aanzet. Maar ik vreel, en mijn hart is voor ons van die. Dat we worden ons hart opmerken. Is dat vielleicht dat God wel naar ons reden? Is dat vielleicht dat God wel zich openbaren naar ons? En we moeten ons opmerken voor wat hij heeft voor ons. Waar we ons naar hemel leiden in het gebed. God in hemel. Ons veelt het aan die. Jezus Christus. We zijn dankbaar dat u genedig bent. En heel juist, we vreuen dat u was ons opwijken. We zeggen laatste zondag dat buiten dat God schaffen deed, buiten dat de Heer Jezus ons opwaken deed, we worden niet erwaken krijgen. En God, ik bid dat u was van deel en ons schaffen, dat u was ons opwaken, dat we kunnen verder die komen en ons deemutigen. We beden dit in Jezus zijn noemen. Amen. Zoals ik al laatste zondag zei, we willen van 2 Kronik, kapitel 7, de 14e Farge, we willen een paar zinnen nemen, dat we kunnen zijn, wat zegt deze Farge te ons? Wat zullen we doen, zodat God kan schaffen? Zo, so, we zijn in 2 Kronik, kapitel 7, de 14e Farge. En ik wil best van de eerste poort van de reden. En mijn volk, waar even mijn naam even genaamd is, zich demütigen wordt, dat zij beden en mijn jengen wordt zeken en zich nie opmerken en van dat bijzit loten, dan wel ik dat gebed van hemel ook erheren en er de zinden vergeven en ook dem schoden omloont ware heilen. Dat eerste poort en mijn volk, waar mijn naam even genaamd is, ik demütigen word, dat is wat ik van jou aanreden wil. So dat eerste poort, dat zegt, in mijn volk, wer is Gott sein Volk? En laatste zondag sagen wir, wo Erwachung ist bloß für Sonne, wat al wakker sind. Dat is bloß für Sonne, wat leven haben. En wir reden von Christen. Sonne, wat dat niet gebeurt haben, die wat dat niet leven in Jesus in sich haben. So dat is, wer wie van reden doen, van wie van Gott seine Menschen reden doen. Van mijn Volk. Wanneer deze Farge geschreven wordt, God redt van Israël. Die wordt poort weer van Israël, physical en ook geestelijk. Dat weer die wat God nu voor je weer. In 2 Kronik, kapitel 7, zei wie wou Salomo, die had groots in de nieuwe tempel gebouwd, en hij wil verder alle mensen, die in het gebied bestedigen, zo te zijn, verder God. Dat deze wordt de stad zijn waar God wordt zijn. Maar dan had God bloos in de tabernakel gewoond, mank zijn mensen, en nu wil God in de tempel wonen. En kapitel 7 wist ons waar Israël juist zich aan God. En dan zegt God in 13 en 14, wanneer hij wordt stroof brengen, wanneer zij worden afgaan, wanneer

En Hosea heeft geschreven, ruim kapitel 9, 25 tot 26 zegt het dit. Zoals hij in Hosea zegt, ik word die niet mijn volk weeren, mijn volk nanen. En waar de goud zijn, die China verheer wordt reken. En dat zal zo komen, door waar dat gezegd wordt. Wie je zijt, niet mijn volk, door zal je dan leven je God, zijn tinger je naad worden. Zo, Hosea reed van de tijd, waar mensen wat niet God zijn volk weeren, worden God zijn volk worden. En hij reed van alle zonen, wat niet Juden weeren, wat worden Jezus Christus aannemen, en der Jezus Christus dat eeuwig leven krijgen. En weet je, wie is men niet en wie weer plot iets reden? Wie zijn niet in het Oude Testament, wie zijn niet van de mensen, wat God zijn mensen weeren, wie weeren niet God zijn volk. Oba wil Jezus Christus zijn redding opeisen naar alle die wat niet Juden zijn, en wie talen ons dan, dat is merlich, dat der is op, dat wie kan naar God komen. Wie würden dan zijn? Jezus Christus is voor allem. Dat bedoelt niet wat voor een klier huid wie han, dat bedoelt niet of wie morgen of früh zijn, dat bedoelt niet wat alt wie zijn, een jaarje, 100 jaarje, dat bedoelt niet wer wie zijn. Jezus Christus is voor allem. En wer in Jezus Christus is, wer Jezus Christus aangenomen heeft, is God zijn volk. Zo wanneer wie zijn in mijn volk, waar mijn nomen even genaamd is, God redt van alle mensen wat aangenomen hebben. Maar hier is een ding wat ik wil zijn, wil gaan wie zijn van deel zijn. En dat is, in mijn volk, waar mijn nomen even genaamd is. Dat is niet bloos dat wie je hier naar God. Dat is dat God zijn nomen even ons is. Zo wanneer we woorden gaan, wie dreun God zijn nomen met. Dat is Jezus Christus zijn nomen. Alle van ons, wie hadden een hingernom. Mijn hingernom is Unger. En wat Unger zijn, dat is, ik kom van een lijn, wat Unger zijn. Ik je hier nu een familie, de Unger-familie. En de nomen, de is even mij, en dat wist te wonen mensen uit je hieren. En wie wij christen zijn, wie dreunen Christus zijn nomen even ons. Dat is Christus zijn nomen, wat ons uiteindelijk dat van anderen. Dat is interessant. Je had mij dat hier eier zijn. Van waar komt de naam Christ? We weten Christus als dat Jezus Christus, maar waarom worden wisse mensen Christen of in Christ genannt? En dat is wegen in de eerste 100 jaar, de weeren mensen wat Jezus Christus nu volgen deden, en ze leken zo zeer wat Christus weer en wat Christus deden, dat mensen deden spotten even aan, dat zij kleine Christus weeren. Dat van waar de naam Christ komen dat. Zij kan een vrouw voor ons van deel, en dat is een vrouw voor mijzelf ook. Zijn wie Christen bloos weng wie zijn Christen? Of worden andere ons zijn, zoals wie leven, en zijn tikkemo, du as een kleine Christ. Ik weet niet wie dat is, maar ik kan Jezus zijn in die persoon. En wanneer Christus kan zijn, dat is een Christ. Zij wie bij Christen wanneer wie zijn Christen, of jeder klaar te zijn, dat Christus die noem even ons is, dat andere mensen worden moeten ons Christen nennen. Zij kan zijn dat is wichtig dan, dat wie niet schoon brengen dan, nur de noem wat even ons is. Jezus Christus zijn nomen. De nomen wat even alle nomen zijn. De nomen wat groter en sterker en meer kracht is, is eerste nomen wat er bewelt is. Jezus Christus. Filippe kapitel 1, die eerste

0: kwart van 27, net als een vers wat Pastor Ike in de Engelse boodschap verreden deed, laatste werk. En hij zag in de zachtste stad. Paulus zegt: Ziet bloos door nu, dat je wandel met Christus in Evangelium stemt. Zo, ik ga veel je reden van wer sie no meer van ons as. En dan moet wie dan freon. Wann wie Christus sie nomen drehen dan? Du zijn verse dingen van Christus, wat würden een teken zijn, wann der Ewe ons as, dat wie Christen zijn. En wann wie an Christus denken dan? Wat is de karakterpunkt van Christus, wat vielleicht dollar te zijn in as, is eerste orde denk? En dat is die Mout oder Deimut. Deimut. Tal wie ons, zij wie ons zelfs aan, der Deimut. Zij wie ons aan, en do wie ons leven zo aanstaan, zodat wie leven ons leven, zo is Christus leven in de leven. En we willen van deel zijn van Filippe kapitel 2, 3 bij 8. Wat van bijspel jijf Christus ons? We hebben in 2020 gezien waar God heeft de kerk gebruikt om mensen te geloven brengen. We hebben gezien waar God heeft wonder gedaan en vele mensen hebben gewassen. Maar kerk, hoor me, ik leef, du hast nog een poort in ons hart, wat nog niet aan je gans handgeeft is. Wir sind noch nicht ganz demütig. So, was ist Demut dann? Demut ist bebrach sein und an andere und nicht prosig und akig sein. So, das ist, wir würden gern sein, an die Uhren sind nicht an uns, an die Uhren sind an andere. So, das ist auch wichtig dann, dass wir dann den Unterschied tun zwischen was in wat Demut is en wat ons zelfs nuschmerken is. Demut is niet ons zelfs te nuschmerken. Dat is niet ons doorgaan, maar dat is clean on je zijn en ongenomen zijn. Dat is dat te zien zaten waar we blijven wie zullen zijn, leven dat we kunnen andere deinen. Zo eerstelijk wil ik gaan, we zullen ons demütigen verder God. Meher Kapitel 8, oder Kapitel 6, das letzte Wort von Kapitel 8, sagt es dort. Wir sollen und blieb treuhörtig, leiftollig und demütig für Gott durch dort leben. Dort ist, was Gott seine Verlangen ist für uns. Dort wir treuhörtig, leiftollig, demütig für Gott durch dort leben gehen. So, warum sollen wir dann demütig sein? Ik leef eerst de Korinther, kapitel 15, de 10e vers zegt ons. Ober der God zijn genoot zie ik, dat wat ik zie. En mijn genoot en zijn genoot aan mij als niet verjeefs gewaast. Nee, ik heb veel meer gearbeid als de andere alle. Ober dat wie niet ik, God zijn genoot weer in mij. Ik blijf een uitzag waarom we ons niet demütigen doen. We blijven, en dit is falsch, dat we zijn, waar we zijn, wil ik dat je doen. Dat als wil ik je arbeid hebben, dat ik ze stipt zijn, zoals ik zijn. En we doen ons huig zaten, we blijven wie hand wat je merkt van ons zelfs. Maar Paulus leert hier, dat alles wat we zijn, alles wat we hebben gedaan en alles wat we kunnen doen, als wil God ons de genoot schenken dat we dat kunnen doen. We zijn waar we zijn, niet wil wie hand den plan gemerkt. Kein baby heeft en de mutter lief gezegd te zichzelf, dit is voor ik wil zijn. Ik wil hoog worden, ik wil sterk zijn, ik wil klug zijn en dat wil mijn goven zijn. Kein Baby hat den Reich, kein Baby hat die Kraft und das Down. Dort ist bloß Gott, was uns die Gaven geben wird. dat als God bij ons merken dat. En wenn wir saß so hoch sind, wenn wir viel so hoch sind, wenn wir auch so hoch sind, dort als Gott, was uns gemerkt hat, dort als nicht willst, wie das zu tun haben. Und wir machen uns demütigen Vater Gott und andere, willst, wie sind nicht in Kontrolle, wer wir sind. Und dann dort, was wir haben getan. In der Bibel lehrt uns auch klar, wie sie uns schaffen, wie sie an der Götterarbeit tun. Aber die Gaben, was wir haben, so dort wir können schaffen. En de gezondheid wat we hebben, zodat we kunnen dingen doen, dat komt van God. Zo willen we ons niet hoog houden, willen we niet hoogmoedig zijn, maar wat we hier doen hebben, willen we blijven, dit is alle mij, dit is alle mij, dit is alle ik. Dat is God wat je doen heeft. Hij is die wat ons de kracht geven dat, en we moeten voorzichtig zijn, en gehoorzaam zijn, en verantwoordelijk zijn, voor dat wat hij in ons welnen deed. Maar ik geloof de grootste oorzaak waarom we demütig zijn, zelf zijn, als wil Jezus Christus weer demütig. We zijn onze kerk, ons ziel, als mensenleden om Jezus Christus nu feien. In Christus zijn meint Jezus Christus nu feien. En wanneer we Christus nu feien doen, dan meint we moeten zijn zoals hij is. In Jezus Christus wie demütig. Jezus Christus wie niet hoogmoedig, hij wordt hand concern, maar hij wie niet. En wanneer dit een punt is, waar Eva zijn nomen klaar te zijn als wie hij is, dan moet wie dan ook demütig zijn. Dit is waarom stolt en praag een grote zin is in Gods in de eeuwen. Wie nemen wat voor onszelf, wat bloos voor God je heren en dat. Zo wouden we ons dan verder andere mensen demütigen. De Kozijndheid, Filippe kapitel 2, 3 bot 8 leert ons. Uitschlich zijn we in kapitel 3, dat zegt, ziet nicht nur sich, en ihr giet sich. Wanneer we zijn wat in de kerk aangaan dat, wanneer we zijn wat in onze christen aangaan dat. En ik wil zeggen, ik ben al meerdere jaren in de is het een predia in de kerk haak gedeind. En wanneer we het zanken in de kerk gaan, wanneer we strijderie in de kerk gaan, ik wil zeggen dat als mens arme, wil een mens dat niet creëren dat voor het heiglijf aantreffen dat. We zijn dollar beduurd aan onszelf, is we zijn beduurd aan wat als bastard voor de ganze kerk. En dan de nächste poort van 3 en 4 zegt ze dat. En ach, de nächste hecher aus jüns selts. Je zullen niet bloos aan dat kicken, wat jüns selts interessiert, aber ook nur dat, wat de nächsten interessiert. We worden veel van deze farsch kan reden. Aber ik blijf hier als dat ding wat we van deze farsch kan nemen. Dort wat we willen, als niet zo wichtig is wat andere mensen fehlt. We kunnen niet bloos aan onszelf denken. En ik geloof, dit is waar veel van de trouwen komen down in onze kerken. En dit voorbeeld wat we voor Christus zijn. We denken bloos voor onszelf. Vele mensen hadden mij gevraagd wat ik van COVID-19 denken zou. En ik heb niet veel gezegd over dit kansel van COVID-19 en wat ik erover denk. En waarom ik dat heb gedaan, is dat ik wil niet gaan, dat zal een distraction zijn, dat zal ons niet wegnemen van dat wat God wil door het kerk doen, dat als de evangelium verspreiden. We zijn hier niet voor COVID-19, we zijn hier niet wegen COVID-19, we zijn hier voor Jezus. En wat we blijven van COVID-19, en wat we blijven van wat die regering heeft, dat je zaad gemerkt, welk van deel zijn, is niet zo wichtig. Is dat voorbeeld wat we voor Jezus zijn. Dat voorbeeld wat we voor Jezus zijn, dat zou deemutig zijn. Wann wir reden von wat ik leef zal worden, wann wir reden von wat andere Menschen zullen doen, so ist hier sein dat. Zijn wie interessiert an orde? Oder zijn wie bis interessiert an wat Gott, wat wie leven wie willen? Weet je, Tjoak, wou wie van COVID-19 reden doen, is wichtig. Wie moeten deemütig zijn? En waarom wie ze dit moeten reden, is de Tjoak, is niet bloos hier voor de Christen. De Tjoak is op deze wereld, zodat wie kan God zijn heerlijkheid te de eerd in de wereld brengen. Wie zijn hier, zodat wie kan een voorbeeld zijn en dat we kunnen de evangelie metdelen met anderen. En toch, we zijn hier om de wereld wezen waar Jezus is. En Jezus is niet dol. Even zo'n wat niet krachtstemmen met wat we geloven. Jezus Christus is niet hoogmoedig. Jezus Christus reikt niet bis van zijn recht. Jezus Christus redt niet bloos van wat zijn recht als verder gezet. Jezus Christus zit en is interessiert aan wat anderen veelt. Zo van wie worden dat even checken, wat we gezegd hebben, wat we dat gezegd hebben in 2020. Wordt wie kan zijn dat mensen wat Christus niet kennen, wel nu Christus kennen, wilt wat we van dingen gaan gereden? Hebben we die deemut bewezen wat in Christus is? Weten mensen dat de kerk hier is, zodat we kan anderen deinen? Of zit de wereld de kerk bloos aan voor wat zij willen voor zich en bloos zich? Ik blijf hier, zei wie nog een denken in de vijfde vers. Ziet een andere zo gezonnen als Christus, Jezus zelfs weer. So, deemut is niet zo'n wat we doen. Deemut is een ding wat te doen heeft met ons karakter. Dat heeft te doen met wat is in ons hart. Dat is een uitzicht. En hier is een ding. We kunnen niet hechler zijn met deemut. Deemut, waar we staan met deemut, wat er komt. Dat is mijn universiteit. En dan worden mensen ons kern zijn voor wer we zijn. En dit is waar we moeten ons hart onge zeken. Wat is ons aanstallen? Waar zijn we je zonnen in hart? Zijn we je zonnen, zoals het hier in kapitel 2, de zesde vers zegt, Jezus weer van zijn natuur her God, aber doch zag hij dat niet zo aan, dat hij dat met je woord vasthouden must. Die würden sagen, na, tikke mo mi, ik kan niemals in
1: de klok is 12, maar 30 minuten.
2: Leuwate hier, Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven durch hinjastune. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp +49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.

Psalm 13. Furcht in Vertrauen. Ein von Davids Psalmen fährt singen. O Herr, wie lang wirst du mich so ganz verjeten? Wie lang wirst du dich von mir nicht sein luten? Wie lang soll ich an meine Seele sorgen in mir täglich am harten Ängstchen? Wie lang sollen meine Feinde über mich stöhnen? Check einmal nach mir. En geef mij een antwoord, o Heer mijn God. Geef mij uw licht, dat ik niet in dood aansloop. En mijn vriend dan zeggen kan, ik heb de overhand over hem getreden. En mijn jena zich vreien wanneer ik val. Aber ik verloot mij op die truhoortje lijf. Mijn hoort vreet zich, dat du zo hierin helpst. Ik wil voor God zingen, dat hij zo goed te mij gewaast is.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier an Hosea all Felge seinen von, wo Gott Israel warnen wird, wen er sind und was der Resultat wird seinen von er sind. Trotzdem dort der Prophet Hosea prophezeien wird, wo Gott sein Gerecht wird bringen über Erd, hab wie gesehen dort sei Anhelden mit Aufgärter deinen in immer deiper und deiper in der Sinn ernennen. Und das vernächste Programm, wo wir wieder seinen von Israel er sinnvolles Leben, und wir wollen noch seinen, dass wir von deren Tag auch in der Salzgelehr sind, von Natur aus, aber wir wollen noch seinen, dass Jesus erst gekommen, uns von der Sünden Schuld zu raden. Wir wollen noch weiter seinen, dort, wann wir da tauschen, dass wir verlorene Sünder sind, und bekennen unsere Sünd, und nehmen Jesus an, als uns Rader in uns Heiland, dann ist das möglich, dass wir können von unserer Sklaverie von der Sünd loskommen. Du hast vielleicht, da war er angeschaut nur das Programm, und weißt du doch, dass du versklavt bist ohne Sinn, aber du weißt nicht, wo du kannst loskommen davon. Wenn das so ist in deinem Leben, dann lade ich dich an, angeschaut zu bleiben nur das Programm, um zu sein, was die Bibel uns lehrt von, wo du auch kannst loskommen von deiner Sklaverie, von deiner Sinnenschuld, und ein ganz neues Leben haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Dort fährt mal, als wir taub werden, kämen wir bei den Saster Farsch und dort vierte Kapitel und dem Prophet Hosea sein Buch. Von daher wollen wir dort Ewerit von dort vierte Kapitel besingen. Die Saster Farsch lest so: Mein Volk ist vernicht, will sie kein Erkenntnis haben. Will sie Erkenntnis aufgesagt haben, habe ich jünd auch aufgesagt als Priester von mir. Will sie dort gesagt von jünd Gott verjeter haben, war ich, sogar ich, jüne Tchenge verjeter. Will sie die Menschen in Hosea seine Tiet keine Erkenntnis haben, wurde sie vernicht so, als wir alle seine haben. Erkenntnis und Weisheit kommt, wenn Menschen nur Gott harten und gehorsam sind, zu was er von an verlangt. Die Furcht vor dem Herr ist der Anfang von Erkenntnis. Menschen Weisheit kann an nicht Rade oder Fried bringen. In 1. Korinther, das 1. Kapitel, der 18. bis 21. Vers, steht das geschrieben: Dann für den, die verloren gehen, ist dort Predje vom Tritz eine Neuheit, aber für uns, die wie selig waren, ist dort eine Gotteskraft. Dann dort steht geschrieben: Ich war die Weise, ihre Weisheit vernichte, und die Verstände, er Verstand, und sie sagte: Wo ist der kluge Mann? Wo ist die Schriftgelehrte? Wo ist die in dieser Zeit streitet? Haft Gott nicht die Welt ihre Weisheit zur Narrheit gemacht? Willst die Welt in ihre Weisheit Gott in seine Weisheit nicht kennt, gefällt Gott dort derich Predje, wo die Welt dacht eine Dummheit wie, den zu raden, die lebte. Menschen dachten, dass sie können tun, was sie tun wollen. Und wenn sie jette denen wollen, dann soll Gott damit zufrieden sein. Aber wenn sie sich von Gott sein Wort weichdrehen deden, dann wird Gott an vernichten. Gott hat an durch die Propheten weten lassen, was er von an verlangt. Will sie nicht nur Gott sein Wort horchen, hat sie keine Erkenntnis. Und will sie nicht Erkenntnis haben, können sie nicht von der Vernichtung weichkommen. So ist dort auch in unserer Zeit. Erkenntnis von doch kommt von Gott sein Wort, dat hij ons gegeeft heeft. De Bibel zegt dat daar bloos één weg is, hoe mensen kunnen zelig worden, en dat is dicht in geloven en de Heer Jezus. De Bibel zegt ook dat de enige weg, hoe we een heilig leven kunnen, is dat we ons ganz tot de Heer gaan geven. Wanneer we van God zijn woord weg blijven, dan kunnen we niet den gewenst in ons leven hebben. Nu de zevende betiende vers. Als ze vermeerde deden, deden ze ook in ihre zin, jegen mij toenemen. Ik war ihre hartelijkheid verschoond, am tusche. Ze vellen zichzelf op met de zin van mijn volk, en er verlangen es voor ihre angerechtigheid, en dat wordt zo zinnen, zoals dat volk is, zo wordt het ook met de priester zinnen. Zo war ik den voor ihre weg stroffen, Ik word in voor ere woike trektolen. En zij worden eten op een ikje nuig hebben. Zij worden hoeren die drieven op een ikje touw nemen. Wil zij opgeheerd haar naar dem Heer God te horken. Dat is een grote verantwoordelijkheid tjengen in deze wereld en dan brengen. Jeder mens die in deze wereld je boeren is, is een zinder. Zo'n kind wordt in de zind opgebracht worden, oder in dem Heer zien weich. Wils deze mensen, van denen de Heer hier redt, van God weiche gone werden, werden ze jetzt deine. Als ze ons ze tjengen in de wereld en dan brachten, wordt de zind ook vermeerd. Dat is in onze tijd ook krijgt zo. Wann een kind je boeren is hij als een zinder je boeren. Hij heeft de zinde natuur van zijn eldere je krijgen. Wann zo'n eldere niet nog God harken, dan wordt zo'n kind in zindelijke weg geleid worden. De zind jegen God wordt vermeerd worden, aber wann zo'n eldere nog God in zijn woord acht geven, dan worden ze zo'n kind en dem Heer zijn vorig leider kennen. Ze worden aan met God zijn woord bekend maken. Dat wordt zo'n kind erkentnis geven, zodat hij zich voor dem Heer Jezus entsluiten kan. Dit is wat Timotheus zijn moeder en grootmoeder deden. Dit is wat we in 2 Timotheus 3, 14 tot 17 lezen. Paulus zegt dit tot Timotheus, Ober du, blijf bij dat wat du geleerd hast, en aanvallen even zegt best, wilst du weten van wem du dat geleerd hast, en dat du van kind op met de heilige schrift best bekend je wast, dat die wijsheid voor zeligheid geven kan, durch den geloven en Christus Jezus. Alle schrift is van God gegeven, en is nutsbaar om te leren, dat aanreichte te bewijzen, om tracht te wijzen, en om ongerechte en gerechtigheid, zodat de Godesmensch kan volkomen worden te alle goede werken regemaakt. En ieder mens, kind of opgewassene, die weet dat hij een zinder is, kan zelig worden door den geloven en dem Heer Jezus, wanneer hij ook niet zo opgebracht is. Erkenntnis van God zijn woord kan een mens weten laten hoe hij of zij van de zind loskomen kan. Deze mensen in Hosea zijn tijd hadden zich tot afgodsdienst aangegeven. Ze werden niet gehoorzaam gewaast tot God. Deze vers vertalen ons hoe God de mensen er de heerlijkheid te schoon brengen wil. Wat weer de heerlijkheid dat deze mensen hadden? Er de heerlijkheid weer met God verbonden. Als dat volk Israël van Egypte eruit gebracht wordt, ziet God dat hij wordt in de volk zinnen en dat weer de heerlijkheid van zijn jegen wordt. Als de aandacht zelf opgesteld wordt, weer zijn heerlijkheid in de allerheiligste stof tussen de cherubim en gesteld. Als de tempel gebouwd wordt, weer zijn heerlijkheid als een volk te zijn, als hij dat in je wet houden. Verdem dat de tempel vernicht wordt, had God al zijn heerlijkheid van tempel weggenomen. Dat is voor ons in Hezekiel zijn boek beschreven. De Israël-nation era heerlijkheid weer met God verbonden, dat weer in den tempel en de opvers op en boord, en ook door dat leven dat deze mensen leven zullen. Ober, als ze van God weggingen en ze zich nu afjetten dreiden, dan verloren ze ook de heerlijkheid. De heerlijkheid hadden ze verschoond, vertuscht. God had zijn zegen van aantrek gehouden en wordt aan en zijn oordeel en inbrengen. Daar zijn mensen nu die leven en er zin blijven willen als dat ze wel zelig gemaakt worden. Ober daar zijn ook veel anderen die van er zin loskomen willen, ober ze weten niet hoe dat kan gedaan worden. Wie moeten den God zijn woord geven, zodat ze hier kennen dat er rood is en Christus. Zo'n rood is in dat evangelium gevangen, en dat evangelium redt van de Heer Jezus, die de zind betoeld heeft en voor ons gestorven is, en dat hij een levende heiland is. De Israëlieten zullen andere mensen weten laten dat er bloos één God in hemel is, die alles gemaakt heeft. Dat weer er heerlijkheid. Ober in de stad dat ze daarbij blijven, draaiden ze zich van God weg. Dat weer er schand. Wanneer mensen van God weg draaien, dan brengt dat allerhand bij zich en er leven en in. Philippe 3, 17 bet 19, zeigt dit, Breda, sluit je met den toop de mi en er wandelt om verbeeld nemen. Wil zo als ik je fucking je zeigt ha, een nu waarde met tronen zij, vele wandelen zo als de fiend zijn, jij in Christus in Christus. Ober den er eng is verdomnis, er bok is er gut, doen ze zich stalt met dat waar met ze zich schemen zullen, en denken bloos aan dat wat te deze wereld geheert. Wanneer mensen zich met ere zin pochen, dan zijn ze al weet wat je gonne van hem her. Ober daar is ook hoop niet verzonnen. Dan Rema 5, 20 en 21 zegt, ober dat je zaad schemt dat die zin mocht kraftig worden, ober woer die zin kraftig wordt, daar wird die genood nog veel kraftiger. Dat zo als die zin dich den dood harscht, groot zo die genood mocht harschen, dich die gerechtigheid tot dat eeuwig leven, dich Jezus Christus ans Heer. Zo'n radung moeten mensen aannemen, wann ze even die zin den je wenst, willen hebben. Wann mensen tot Hosea zijn tijd God zijn woord verschmieten deden, zeet God dat hij antwoord aan zijn leier. Hij wordt aan strofen en aan verere woorden terugtolen. We weten van de geschicht in de Bijbel dat zo'n tijd eerst voor de tienstormen kwam als hij naar een vreemd land als gevangene genomen worden. Dan kwam dat ook voor de twee stormen, over wie durfde zijn nog komen tjenigs weer geweest. Dat we zo bij 140 jaar later. En aan zijn tijd heeft God gezegd dat zo'n die dem Heer Jezus afzeien worden en dat gerecht gebracht worden. Johannes 3, 36 zegt, wer aan den Zin leeft, heeft dat eeuwig leven. En wer den Zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn, overblijft onder God zijn oeien. God is heilig en hij kan den Zin niet verdragen. Zo als dat in jene tijd weer, zo is dat ook in deze tijd. God heeft een weg gemaakt, derg woont mensen van Zin en dat oordeel kunnen geraakt worden. Zonen die dat niet aannemen, worden en dat gerecht gebracht worden. Mensen geloven dat de zin aan vrede brengt en dat het schijn geeft. En deze vader zegt God dat ze worden eten, maar ze worden niet tevreden gesteld worden. Ze worden hurerie drieven, maar ze worden niet vermeerd worden. Ergen en vergenieren dat mensen van de zin verlicht ervoor, wordt aan niemals tevreden stalen kennen. Zin wordt een mens doorgaan leiden waar hij niet wil zijn, en aan diepe vieren als hij jemels gedacht had. Wanneer mensen een zin aanhouden willen, dan wordt God den te zond even geven. Dus dat is wat ze willen. Zond wordt een mens schließlich in de haal en dan vieren. En mijn vriend, is dat wat u wist? Wanneer niet, dan draai die naar God aan en weich van die zin. De radung van de zin en de haal kan bloos dicht dem Herr Jezus passeren.

nu de elfde met 14e vers. Hoererie, wien, en nie wien, nemen den verstand weich. Mijn volk vraagt rood van ere heldne gette, en dem heiksmeester zine stang, brengt aan no recht, dan een hoererie geest haft aan verleid, en zij zijn zo als ne hoerje was, jegen God. Zij brengen ere apfel op de spetsen van de boy, en brennen zij te roek op de leerje boy, onder de eke, de papelbeam, en reister. Wils en den schouten, is dat zo schijn? Doorwegen zijn jene dachte hoere, en de bruut is een eierbreker. Ik word de dachte niet strofe de hoere riedrieven, en ook niet de bruut die de eierbreker deed, dan de mannen zelfs wonen met de hoere maat, en brengen op een toop met de tempel hoere, also zijn de mensen ohne verstand vernicht. Dat is niet te verstaan hoe mensen die een verstand hebben, denken worden dat een stek hout of steen aan helpen kan. Doch worden zo'n mensen een opfer brengen naar zo'n biet hout of steen en door zeter roek brennen. Wat werkelijk zo is, is dat de dievel den verstand die ze gemaakt heeft, zodat ze leeges geleven worden. Dat is wat Paulus in 2 Korinther 4, 3 en 4 vers zegt. Ob wann ans Evangelium verstorken is, is dat verstorken en den, die verloren zijn, en wem die God over deze wereld ere gedanken, heeft blind gemaakt, dat niet met eenmaal dat klaret licht van Evangelium van Christus in de heiligheid, die een afbeeld is van God, en aan een mens schijnen zal. Daar zijn nu nog zonen die hout en steenen aanbidden. Ze hadden den zo uitgesneden als aan dat geveld. Zonen bieden steen en hout, kennen geen mens en zijn trouble helpen, oder rood geven. Ob zo'n aandacht leidt de mensen dieper en de zin en of Gods dienst te nennen. Wie haar vielleicht niet bieter steen oder halt, die wie aanbeden, ob es door eigen wat anderen en ans leven, dat voor ons meer wird haft als God? Zo'n wat wie meer als God achter, kan voor ons een of God zijn. Dat kan onze arbeid zijn, oder geld, oder vergnügen, oder wat anderes. Wie ha je zene, dat wie zelen dem Herr met ons ganse hart, verstand en zeel lief hebben. De Herr wordt ons door met dezien heilige geest helpen. Wie moeten hier een wichtige zaak behouden? Mensen worden niet gerecht worden, oder nur de haal geschikt worden, wil ze je wisse zende je donen ha, zoals hoererie oder mars. Mensen worden hem gerecht komen, wils zij dem Herr Jezus opgezegd ha. Wanneer ze niet van dem Herr Jezus geheerd ha, doch heeft God aan genoeg appenboor gemaakt, en wat hij erschaft heeft, en wat een mens en zijn gewassen weet. Wanneer ze dat als van God aangenomen houden, dan wordt God aan wieder en dat licht in hen geleid ha. Dit is wat we in Rema 1, 20 bij 21 lezen. Dan die dingen die niet te zijn zijn, namelijk God zijn eeuwige kracht en Godheid, zijn toch goed te verstaan door wat hij erschaffen heeft, zodat zij ohne entschuldigung zijn. Wils als zij God kende, deden zij hem niet verheerlijken als God, waren hem ook niet dankbaar, worden stolt en er je danken, en er horten je danken worden en het diensternis en en je viert. Mijn vriend, alle zind kan verjeefd worden. Ober, wanneer mensen van God wegkomen en zie de radung der Jezus Christus verschmieten, dan is dat geen andere rood. De haal is dat eng van een godloos en onlevend leven. De hemel is dat eng van een leven waar Jezus, als de Heer en Rade, woont. Hoe is dat met die? Bist du bekeerd? Nu Hosea 4, 15 bij 19 de vers. Wanneer du, Israël, ook een hoer best, lot niet Juda schuldig gesproken worden. Du zalst ook niet naar Gilgal gonen, oder naar Bet-Aven gonen en door schwieren, zoals de Heer leeft. Wils Israël zo sterkzinnig als een jonge kou is, kan de Heer haar nu niet zoals een lam en een grote vlek weiden.
Ephraim is met afjette verbonden, lood aan tag. Er schnaps is zuur geworden, ze drieven immer hoererie, er haarsche had ik schaand lijf. De wind haft aan en er vlechten ingewikkeld, en ze worden zich wegen er afwisch schemen. Hier wordt ons gezegd dat God wordt Juda nu nog bewaren. Ze kunnen nog zo bij 140 jaar in ihr land blijven. In jeder forma de rentvee haft gehoud, weet dat een jonge koe kan er feit stief maken, want ze niet doorgaan gonne wil, wo de forma wel hadden ze gonne zal. Zo weer dat met Israël. God houdt dat volk erweelt dat ze aan ihr brengen zullen en zijn willen op ihr voor zich brengen. Aber ze hadden zich door jagen gestald en weer in ihre ene weg gegonne. Dort weer waarom God aan nicht in een grote vlek weiden kon. God had aan veel versprekingen gegeven, wanneer ze aan gehoorzaam worden zinnen. Ze worden in ihr land blijven kennen, en God wordt aan alles toekomen laten wat aan velen wordt. Aber ze hadden zich van dem Herr en zijn zegen weggedreht. Een mens leeft dat zijn ene weg de rechte weg is, aber dat leidt tot verdammnis. God zijn weg leidt tot leven. En brengt tevredenheid. Op woon weg bist du. En deze vers wordt Ephraim gebruikt voor dat ganse volk. Ze hadden zich met afjette toep gespannt en God zei, lood aan tag. Door hebt een tijd, want God mensen tag loten wordt. God heeft alles gedaan wat nodig is. Hij heeft mensen de gelegenheid gegeven dat ze zich entsluiten kennen wat ze met God in zijn raden doen willen. Wat is met de naam Ephraim verbonden? En dat eerste Moseboek, het 41ste kapitel, 52ste vers, wordt ons zijn naam gegeven. En wat het meent? Daar lezen we dit. En hinaan zijn tweede zin Ephraim, wils God heeft mij in dat land van mijn elend vruchtbaar gemaakt. Jozef had twee zins en dat Egypte land verdiem dat de zware tijden komen. Ephraim zijn nomen meent vruchtbaarnis. Hij weer de tweede zijn, aber als Jacob zijn zegen op de jonge Sjef, leed hij zijn rechterhand op Ephraim zijn kap. Doordat trak hij de jongste zijn voor den elster. Ephraim zijn nakomen weer de wit weggegaan van woer er ver voor de Jozef weer. Jozef weer een man die zijn toevertrouwen en God weer. Wanneer Ephraim zijn nomen ook vruchtbaarnis verstelt, doch werden sie nicht in Gottes Furcht sehr fruchtbar. Wenn wir uns nur denken an wie viel Gott für sein Volk getan hat, dann ist das schwarze Leben, dass sie so weit von Gott weggegangen wären. Aber so passiert nicht mit einmal. Dort ist ein kleiner Schritt weg von Gott, dann noch ein kleiner Schritt und so wieder, was ein Mensch weit auf von sein Ziel ist. Israel dachte, sie könne ihre Aufjette dienen. En ook dem Herr met ihre Apfelsteine. Ze brachten een Apfel, aber dat hoort wir nicht met dem Herr verbonden. Gott wird zo'n nicht annehmen. Een Christ kan nicht een Fout in dem Herr zijn Weg hebben, en de andere Fout in de Welt hebben. De Herr Jesus zei dit in Matthäus 6,24. China kan twee Haare dienen. Hij wordt dem einen Hosse en den anderen Leifhaar, oder hij wordt zich aan einem Hole en dem andere verachten. Je kennen nicht Gott en dem Mammon deine. En dit stemt met wat Paulus in Galater 1, de 10e vers, geschreven heeft. Proef ik nu mensen oder Gott te bereden, oder verzeek ik mensen tot je falen? Wanneer ik mensen tot je falen leef, word ik nicht Gott zijn geloof zijn. De radung is nicht bloos een inrichting, die ik woont wie u te haal blijven kennen, en om hemel gaan wanneer we sterven. De radung is een nieuw leven. Zeg maar, dat fangt aan met de nieuwe geboort. Wanneer we dich den geloven, dem Herr Jesus als heiland aannemen, dan geeft hij ons een nieuw leven, eeuwig leven. Dat ändert alles in ons leven. Wat we doen en wat we zeggen, dat ändert hoe we dag voor dag leven. En er steht dat we vanzelfs in de zin leven, leven we dan voor dem Herr. We zijn niet bloos dich den geloven zelig gemaakt, wie leven durch den Glauben. So wordt ons dat ook in Galater 2, 20. Vers beschreven.
Ik zie met Christus je trietzicht. Nu leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat leven dat ik nu in vlees leef, leef ik in geloven en God zien zien, die mij geleefd heeft en heeft zichzelf voor mij aan je geeft. Want wie zei dat wie Christus je heren, dan zal ons leven dat ook bewijzen dat wie God zijn dingen zijn. Mijn vriend, wanneer u nog in die zin volst je bange best, dan hoor ik nu wat de Heer Jezus in Matthäus 11, 28 tot die zegt. Komt nu mee alle die je schwor arbeiden en beloden zijn, ik wil je ruwgeven. Je hebt hem Heer Jezus die zinde. Hij wordt die vergeven, wils hij haft, die alle betoelt. Hij wordt die nie maken, hij wordt die vrij maken, en wordt die zinne gerechtigheid geven. Nu mag hem Heer zien zegen op je alle zinnen. Jezus.

Wat je gezien voor een, of dat je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of dat vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstunt programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

dankzij Henry. We worden dit hier deze week afbreken. Ob er komt terug en hoort nog mal nächste week. Wil hij vertelt nog wieder van zijn leven, aber ook wat hij nu in zijn hoofd te doen in deze nächste Monaten, wann hij met een frische project ontvangt, het Eva Video Bibelschulklassen unterbeiden. Je hoort nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 nu middag en klok 8 uwes uit. Je kan ook op onze internetseed horchen, van die tijden niet passen. De seed ving je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn namen is Helen Boyen. Ik vraag me dat ik jullie even de luft warm duinen kan. Gottes Sehen und bis nächstes Mal.

0: maakt 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeent uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan gehoorzaam zijn.

0: voor es zas met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

tracen die je die. Doe die chance ons. Die chance ons, God. We tracen die met ons. Als een grote God. Een wunderschaffer.

Wat deed u wanneer u onder druk bent in het geestelijke leven? Besonders wanneer u onder druk bent om Jezus te kennen en u weet wanneer u dat was doen, waar mensen over die lachen, over die spotten, vielleicht bent u in gevaar voor het leven. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harken is, dat u hier bent. We willen vandaag zijn, wo Petrus Jezus verleend het. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar dreimaal. En waarom hij dit deed, en wat we daar kunnen leren in ons ene leven, ongeveer 2000 jaar later. Zo, wo immer du bist, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States, in Canada, Deutschland, wo immer älter oder jong du bist, vielleicht bist du in Hospital, in Altenheim, dankeschön für Hörchen. Ik wens die God te zegen. We zijn alle nog mal onder druk. En dan de vrouw is waar we Jezus bekennen. Waar we de waarheid zijn. Waar we proeven moedig zijn. Even ons geloven. En ik leef, we kunnen alle zijn. We hebben gefeild. We hebben niet gedaan wat we zullen doen. Verken. En wat deed God met ons leven dan? We zijn in de geschiedenis van Petrus. Van die, hij deed Jezus verleen. Maar dat is niet de eng van zien juistelijk het leven, van God zien plan voor zijn leven. En lieve vriend, dat is een goede nodig voor ons. God heeft daarna een plan voor zijn leven. Stemmen.

Dank shine for a shine it light. De harsie na de eifengelische boodschaft, radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dank shine for harken. Laatste week bekijk we Jezus ver den huwen priester. Door weer een menschen wat hadden je leeuwen van Jezus, de hadden gezegd, hij had gezindigd over hij weer volkomen. En hij antwoord niet deze dingen. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias as de zin Gottes en hij antwoordt met waarheid. Brof, met mout. En in dit zei wie wou moutig en brof Jezus via. Dat heide weer de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, speichen zij aan Jezus. De vongen am aan te sloon en kraak, während dit passiert, Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijgen voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt er aan als een noval je Jezus, daar waren tijden zijn, waar die was verzocht zijn, door een prüfung gaan, en die was dat niet merken. Die was zingen, die was die ene wellen in schaden over God zien wellen. Die was bloos denken aan die zelfs. Die was Jezus verleen in een weicher en andere weich. Wann die dit deest, de zoten wat die proven te zijn dat die niet in Christ bas, oder dat God die niet kon brokken, en die bas nuscht wird. Aber wann die fallen deest, God kon die ware abbieden. Hij kon die ware trig na arm nemen, hij kon die ware brokken in zijn rek. Wie zijn deze geschichten Petrus in leven? Vandaar waar wie zijn wo Petrus Jezus verleen deed. Hij licht wen dat hij niet een jinger is. Nu dat meint niet dat Petrus niet Jezus leef had. Oder dat hij zijn erarung had verloren. Dat meint dus Petrus had gevallen. Hij moest boosie doen en Jezus wordt aan ware opbieden, vergeven en ware broken voor zijn rek. Er zijn veel dingen wat we kunnen leren van wo Petrus Jezus verleend uit. Op een ver wie dan gaan en wo Petrus Jezus verleend het, wil ik die denken helpen, dat Petrus weer zich zo zeggen, hij wordt niemals Jezus verleend. Terug in Markus kapitel 14, 29, Jezus had de jinge gezegd dat jeder een van hen wordt van hem weigeren. En dan zegt Petrus met zekerheid te Jezus, van jeder een weigeren en dat, ik woon niet. Petrus zegt te Jezus, Jezus, ik weet die best recht meeste van de tijd. Du weißt meiste Zeit, was du von redst, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie. Du kannst vielleicht reich sein, wenn die andere Jünger, aber du bist auch reich wie mich. Ich werde dich nicht verloren. Petrus ist ein Beispiel von 1. Korinther 10, Vers 12, wo er sagt, wenn du denkst, du bist stark, du stehst, pass ab, dass du nicht fallen lässt. Petrus doch er wird jässlich stärker als er wird. Aber wenn der Druck ab an wir, sei wie wo, schwach, hei wir. So, von der auch, Petrus verlich Jesus in Markus 14, saße saßtig bei 72, fer wie in den Tags nengon, wer wird auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm dien Wort mit zu teilen. Ich bete, dass du jeder zu horchen wirst segnen. Vielleicht besonders dein Wort vielleicht in Sinn sein gefallen in den Denken, der hat auch zu euch gemerkt, der hat eine große Sinn getan und du hast nicht Vergebung, Gott kann es nicht mehr erleben, die sind vorig. Himmlische Vater, hab end zum Andenken an die Geschichte von Petrus und wo er deit, wo er Buße deit und wo Jesus am war er trägnom und war er in den Macher wach brücken deit. Himmlische Vater, Segen dein Wort, hab dort dein Recht zu bieten. Ich wünsche, dass du all die Ehre für den Kreis. Ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. So, wenn wir uns tags lesen, Petrus verlicht, der Herr Jesus kennt, Markus 14, 66, bei 72, dort sagt, als Petrus einen im Tempel hafte, kam einer von den Hohepriester seine Dienstmiales. Und als sie sagt, dass Petrus dort im Warmen stund, kick sie an von dich bei einen seht. Du wirst auch mit den Jesus von Nazareth taub. Hij aber verlucht dort en zegt, ik kan den nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan ging hij ruit im Verhaft aan en daarop kreeg de hoon. Dan zag hem de dienstmial nog eenmaal en funk aan te die te zijn, die door rondom stunden. Dit is ook einer van die. Hij aber verlucht dort ware. In een beet, Lothar zeden die.
de romsten en vana te petrus, du best voor hoofdjuk eine van die, wils du best in Galilea en de reeds krak zo als die. En hij vond gewoon een vlug op zich te ropen en schwier doorop, dat hij den man niet kent van den ze reden. En dan kreide hun ten tweede moel. Dan val Petrus dopi, dat Jezus je zegt had, eier de hun tweemaal wat kreien, was du dreimal mi verleuwen hebben, dat du mi kanst. En hij funk on te healen. Zo wiet ons tekst. Zo, met alles wat es passiert, wer wie zijn en een vars op eenmaal zijn, wo Petrus Jezus verleend het, en wat wie dat der kan leren. Vars zase saastig, Petrus is in Tempelhof, en dan kempt einer van de hohe priester zien in dein smiales. Zo, wie zijn bij dit huis, wo Jezus haft vrouwen je aanvoert als hij de Messias is. Die zijn Gottes. En nu grootsten die op am spieren en am verschlonen. En nu kempt Petrus in dis hof naan. Dat is een grote hof met wein gans rom dat hof. Dat hof leeg feier je bieder op jeder aak. En as dan een opne steed in de meer. En Petrus as kraak op deze opne steed. En dit kraak voor de Romeinse soldaten en de Tempelwachter wurden zijn gewaast, wat hadden Jezus vastgenomen. Dat wie een kalde nacht, die wonder om een vier zijn. Maar waarom wie Petrus hier? Dit is een gefährliche steed voor Petrus te zijn. Hij staat, Romen 4, met soldaten, wie hebben Jezus vastgenomen, en die willen nog de jinger vastnemen. En Petrus heeft groots een van de hohe priesters in de uren afgesneden. Waarom is hij hier? Nee, de Bibel zegt ons dit niet over een paar gedanken. Ik geloof Petrus is hier wein hij heeft Jezus lief. Hij wil zo dicht bij te arm zijn als meerlijk. Hij wil zijn wat passiert en wat moet passieren, hij heeft je bezorgd. In Lucas kapitel 22 vers 56, dat zegt in deinst njales zag arm in dat licht van dat vier en zij kand arm. Vers 67 van ons taak zegt ze dit. En als zij zegt dat Petrus door een woman stond, kijk zij aan van dicht bij ons en zegt, du wirst ook met den Jezus van Nazareth toe. Deze miaal die kent Jezus en nu leidt Petrus er bekend. Zij moet han gehoord van Jezus zijn leer er vlieg, zijn wonder je zijn, nu kan zij Petrus als een van zijn nofolger, wenn hij je toe met Jezus je was. Maar voor Petrus, hij moet zich gaan verfeerd. Hij werd angst, zien wat als vlecht stel je stoen. Hij dacht, hij had jeder einer hing hem licht gefeerd. Maar nu kijkt jeder einer in de arm. Ook de soldaten, wat Jezus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet dat Petrus rijdt weer voor dit. En dit is verken wat hij zo doen schaft. Hij traft ons woer, wo we dat niet erwarten, we denken dat kampt niet. En onder dit druk, waar de soldaten rond Petrus waren, dat eerste wat hij ondenken kon, wie Jezus verliezen. Vers 68, hij aber verlucht dat en zegt, ik kan die nicht en weet ook nicht van wat du redst. Dan jink hij uit hem verhaf nemen doorab, kreid de hoon. Nu, Petrus is angst, hij heeft uzacht hem angst aan, en hij zegt nicht die waarheid onder druk. Die denkt aan laatste week, Jezus had moed, hij reed de waarheid, van aan de vrouw wordt je vraagt, waar hij wist waar aan een trouble naar kreeg. Door de Bibel, God merkt ons moed dat wij zullen moedig in beroep zijn. Maar God weet ook, wie waren kamp van hen voor verschillende oorzaken. Wanneer Petrus hier nog vallen deed, hij leerde nood dit en was. In Apostelgeschichte kapitel 4 vers 13, Petrus wordt ware vrouwelijk gesteld en de Bibel zegt, als zij zagen wo moedig Petrus en Johannes waren en dat zij alle schulden gewöhnliche mensen waren, wonderden zij zich even aan. Dan worden zij aan dat die weer met Jezus topgewaast. Apostelgeschichte 4 vers 13. Zo Petrus weer hier niet proef, of moedig, maar hij leer dat. Nu, voor mij en die, van wie niet broer en moedig zijn voor Jezus, is wie zon zijn je waast. Ik wil die dit zijn, God heeft niet opgejeefd aan die.
Hij wil die helpen dat die dollar brood verarmbaast. En hij wil die nog eine gelegenheid geven te motig zijn verarm. Vers 69 zegt ons de geschicht wie nog niet vorig. Dan zag am de dienstmeel nog eenmaal in funk aan te die te zijn, die de rondom stonden, dit is ook einer van die. Nu Matthäus 26, 71, dat hitzig is dit een andere meel is, niet dezelfde meel. So er zijn veel mensen die stoen hier in des Hof. Petrus, die heeft wieder van vier gegaan, aber er zijn te veel mensen. En deze dienstmeel, die hield dit niet voor zichzelf, ze zee de mensen rom er. De mensen worden han gekickt. Nu weer Petrus vast. Hij kon niet rand of jaren wang rond des Hof. En hij dacht hij moest leen of sterven. En hij wilde zich ware Jezus te verleen. Vers 70. Hij aber verlucht dat ware. En in Betlota zeden die door romstunden ware te Petrus. Du best waarhoftig ook einer van die, wils du best in Galilea en reeds kraak zo als die. Nu ik leef Petrus de tweede moe van hij Jezus verleen deed, dat wie nog oeien als het eerste moe. Vielleicht sind die weer Lieder gewaast, vielleicht met mij druk. Denk aan het eerste moel, wanneer Petrus Jezus verleen heeft. Ik geloof, hij had zich verveerd. Op het tweede moel dacht hij door Eva en hij deed leen. Het eerste moel, Petrus weer niet gereid. Dit moel muk hij de entscheidung te leen. Nu het probleem weer, zes Petrus Jezus verleen heeft, reed hij en de meier wat hij reed, de meier mensen kenden zijn stem. In Matthäus 26, 73, dat zegt, de mensen vangen aan te zijn dat Petrus met Jezus weer, wen wou hij reden deed, dat jij voor hem waag. Nu wissen zij dat Petrus leen deed. Ik leef zo als het vaker in ons leven, want we opvangen te leen,

Arrondissement. Het is interessant. Wie zijn dit op ene ziet, op andere ziet zij wie Jezus redt de waarheid wen hij is, en keiner gelooft aan, wen hij redt de waarheid, en wen hij redt de waarheid, wel de aan dood meer. En dan zij wie Petrus hij licht, wen hij wel niet gestroefd zijn, wen hij is met Jezus. De ene die zegt de waarheid, dat is Jezus, en de ene die leen, dat is Petrus. Einer wist hij proeven moedig, andere as angst. En dan vers 72. En dan kreide de hond ten tweede mol. Dan valt Petrus op die dat Jezus gezegd had, eier de hond tweemal wat je kreid haben, worst je dat dreimal verleuwen haben, dat du mij kanst. En hij fang aan te hielen. Dismon, Petrus, wie zo zeker wie hij would stuk zijn, dat hij would niet vallen, hij had je vallen in een paar stund. Petrus zag op eenmaal dat hij niet zo sterk was als hij dacht. Hij was niet zo goed als hij dacht. Judas had Jezus verrood, nu Petrus had Jezus dreimal verloren. Twee korte dingen ten schluss wat we willen zijn. Verken, God wordt wat terug brengen in ons leven, om ons denken helpen wat God te ons heeft gezegd. In Petrus zijn geschiedenis is dat een hoon wat kreien deed. Wanneer de hoon kreien deed, dat mocht Petrus door ontdenken wat Jezus om had gezegd. Dat hij wat Jezus dreimal verleen. Ik leef zo als het voor mij en die ook. Eensmaal als dat een leid, een stede waar ik voorbij voor, vielleicht wat ik rekken doe, wat ik heren doe, of een persoon wat ik zei. En wanneer ik dit zijn doe, of ik heren, dan op eenmaal denk ik door aan wat God mij heeft gezegd. En dan weet ik, dit zal ik doen, of dit zal ik niet meer doen. Nou, hein gedanken, Petrus wie nicht überzeugt von den Hohn. Hij wie überzeugt von de Wied van Jezus. Dat wie wat Jezus seht, wat Petrus zijn hart breken deit. Dat woord Gottes haft deze kracht, tem deip in ons hart neankom, tem weiten wer wie zijn, en ook tem de zin in ons leven zijn en met schaffen. Hebräer Kapitel 4, Vers 12 sagt, Gott zijn woord leeft. En is kraftig en schwapper als een schwapste dubbel schniedende schwert. En schnitt derg wat de zeil en jeist uit neindaalt. Ook lieder en merkt free licht. Dat woord rechte gedanken en instellingen me hoort. Dat woord Gottes. Kon dingen van die wiesen, wat die veel te zijn. Aber vielleicht niet vast zijn. Petrus de erfort dit de nacht wat hij Jezus verleen deed. Lukas 22, 61 sagt, dann dreht der Herr sich um und kickt Petrus an. Dann dacht Petrus darauf, was der Herr gesagt hat, eier der Hohn krähen wird, wirst du dort dreimal verlieren haben, dass du mich kannst. Jesus, wie faust, für den hohen Priester, aber auf jene Vorricht. Der hat ein Gruß Jesus verschleuern, Jesus ihm gesagt, wie vielleicht voll blut, seine Kleider voll Schweit und Blut von Gethsemane. Hei hat die Wahrheit geredet. Ob er siste Jesus in Gefängnis nennen leiden deiden, ferde amne Pilatus bringen deiden, dann ab einmal kickt Jesus no Petrus. Krax ist hei ewe des Hafjink. Nu, wann wir die Geschichte durchlauten, wir denken, dit ist der Eng von Petrus. Hei rot, hei es gefällt mit Schoen, wo soll hei wieder? Ob er Jesus wird gekritzig sein, er wird weiter abstehen, und Jesus jaft nicht ab an Petrus. Im Poor, der auch nur Jesus abgestohen wird von Graf, Jesus wird Petrus zu seiner See droppen und anfragen, hast du mich leif? Dann pass ab für meine Schub, in Johannes 21, Vers 17. Jesus wird der Petrus sein, Petrus, ich weiß, du hast mir gefehlt. Aber nu habe ich wird in der Zukunft, wo ich will haben, die sollst du. Von dir, weil ich die Frau, als du kannst die Dinge von deiner Vergangenheit vergeten, und das Jaff wird dort in dein Leben nehmen bringen, das zu siedlein. Ich will die Mut geben, zum wo du fallen hast, Buße dann, und dann noch ewig geben und nicht mehr davon denken. Ich will die Mut geben, dass du kannst Gott vertrauen, dass er die wirklich verjafft. En hij heeft daarna een plan
für die

en ook in die toekomst. Die kost afstoot van die schande, van die schuld, van die treurigheid en God vreugde. Waar kon ik die dienen met het eeuwige pot van zijn leven? En hij wat die heren en hij wat die vergeven. Lieve toehoorders, dat is God zijn genade.

Ik begrijp alle toegira waren tot dit programma en wens ook dat de haar ons top zenen wordt. En de van derse tijd waar we geneigd zijn dat tijdelijke zo nu te streven, zoals de betrachting van de wiesen dat dat andere dingen juist de wichtige im Leben zijn, als dat geld dat vele zo hieren haben mochten. En mocht de haar ook tot den Empfang van de Gnut geven en zum Segen merken.

Met dit sluit we het programma Wara af en loden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienst aan de stad in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoofdgodsdienst en dan zondags zu uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

Wel we nu op het eerste Korinther kapitel 13, de vers 9-12 lezen. Hier zegt de apostel Paulus, ons weite es anfall komme, en ons predie es anfall komme. Wann ober dat kämt wat fall komme es, dan es dat met dat anfall komme je waast. Als ik een kind wie, dan red en dacht en feilt ik als een kind. Als ik ober een man wart, geef ik ab wat kindisch wie. Nu kijk wie aan een muzijen spiegel. En fehlet blijft ons een rotsel. De tijd kämt, wo wir dat vollkommene Wort gelegt in die Uhr kicken. Noch komm ich lang nicht dorthin, ja. Doch wann die Zeit erst hier ist, dann wird mir alles klar worden. So klar, als Gott mir nu all tjane deit.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel wil je kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 200. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 200. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort auszustrahlen. Möcht Gott dich richtig segnen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheid we ons waardig van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een weder programma door de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je erin vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de erin een ander van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich en maken ons moed dit zijn deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergelaten dat je voor ons beden. En we danken je van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waren hieren.

Psalm 18. Dank voor God zijn je hulp. David, den Herrn zijn dein aan zijn psalm. Ver te zingen, als de am uit al zijn je vriend erheng, ook uit zal zijn je heng, je raad houd. Haar eit ze die van horten goud, du bist mijn kracht. De haar is mijn van stein je buurde stad, mijn sicheren schutz, en deit die mij raden deed. Mijn God is mijn stein, en ja den eik sicher sto. Hij bewoort mij zo als een schild. Hij raadt mij en in zijn kracht sto ik vast. Ik roep den Herrn aan, die wird es geloofd te worden, en waarvan mijn vriend je raad. De dood had mij gebongen en de gevaarlijke walen rolden over mij. De grafstreng wikkelden zich aan mij en de doodsschlang hang ver mij. En mijn angst roepte ik den Herrn aan. Ik schreef naar mijn God om help. Van zijn tempel uit hield hij mijn stem en zijn oren hielden mij nog helpschrift.

Hier is Radio HCJB met de Gode Noorrecht. Dat jet vandaag om de vraag, wo tou Jezus? Wat zal ik met dem aanvangen? Oder wo tou brok ik dem? Prediger Wilhelm Busch jet op deze vraag en. Blijven zal on erem radioempfänger en hier is ze zine antwoorden dat tou.

Asmol van een last dat je heet. Oh, bij jou, nee. Last als dat zijn je zaken die we dan meestal zeggen, klaar wat nu krijg je een last als. En dan die al beduurs, ik wil hier nu over alcohol en sigaretten reden, dat is niet mijn ziel. Ik wil hier van jou over last als reden. En wat we van zo wat er staat luist komen en wanneer dat eentje dat andere dan nu verdienen lost is, dan